0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Odido.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
3: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vin.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
4: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij 1 van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.

0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
15: De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gistermorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
14: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: In de Achterhoek regelen we het samen.
18: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
19: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
20: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
23: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
24: Luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steilmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

De gloednieuwe single van Peter Hartenveld hoorde je. Wat een dag een verschil maakte, dat was de titel. Zo, welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia. 4 oktober vandaag, Werelddierendag. Ik gaf het al aan, ja, een speciale dag voor alle dieren. Maar in principe moet je natuurlijk elke dag gek op je dier zijn. Hè. Zo is het natuurlijk wel. Als je een dier hebt, dan moet je er ook goed voor zijn. Goed, 8 minuten over 9 geworden. Nieuwe aflevering Prima Hollandia. We gaan er weer gezellig tegenaan met groeten en felicitaties. De lijnen staan open. Het telefoonnummer is 0314-652-345. Annette is de telefoniste vanmorgen. Mailtje mag ook van apenstaartje regio8.nl. Of een appje 0647-470022. En dan gaan we verder op een leuke plaat voor jullie draaien. Houd in de gaten, we proberen zoveel mogelijk de platen die aangevraagd worden te draaien. Lukt niet altijd, dus heb daar ook een klein beetje begrip voor. We gaan zometeen wat weggeven. Ja, we gaan wat weggeven hier in deze uitzending. Daar kom ik zometeen even op terug. Eerst gaan we met de eerste verzoekplaat beginnen. Twan, goedemorgen. Zou je even na 9 het liedje Achter de Schuur van de net 80-jarige geworden Benny Joling uit Hummel willen draaien voor alle luisteraars? Groetjes komen van Alfred Meijer uit Weil. Zeker gaan we dat doen.

0: achter de schuur. En wal dat niet was.
1: Achter de schuur van Normaal, jongens. Blijf ook alweer een indrukwekkende plaat, hè? Absoluut. Zo, luisteraars, we gaan weggeven hier. Ja, straks om 10 uur gaan wij 2 vrijkaarten weggeven van De Graafschap. Jazeker. Dat is de wedstrijd De Graafschap Jong FC Utrecht. 9 oktober gaat dat gebeuren, s'avonds om 8 uur. En als je denkt van, oh, daar wil ik wel graag bij zijn, nou, eventjes een belletje plegen naar de studio van Regio 8. 0314-65-2345. En dan krijg je Annette aan de telefoon. Geef even je naam en telefoonnummer door. En om 11 uur gaan wij een winnaar uit de Hoge Hoed toveren. En die is er volgende week bij. Geen enkel probleem. En ja, het is Werelddierendag. En we hebben een prachtige dierendagactie, jongens. Want in samenwerking met Garvo Diervoederbedrijf in Ulft. Of in Drempt, moet ik zeggen. Ja, maar, dus Garvo Diervoederfabrikant uit Drempt. Gaan wij een zak voer weggeven vandaag. En hoe gaan we dat doen? Nou, je hebt het misschien van de week al wel gehoord, hoe het in zijn werk gaat. Een appje sturen met een hele mooie foto van je huisdier. En dat kan een hond zijn, dat kan een kat zijn, dat kan een ezel zijn, dat kan een paard zijn. Duiven, ik noem maar wat. Het maakt allemaal niet uit, jongens. Maak een mooie foto van je huisdier. Zet er een prachtig verhaaltje bij van ja, hoe lief dat dier is, of hoe ondeugend dat dier is. Ik heb geen idee. En straks om 11 uur pakken we de mooiste foto eruit. We bellen jullie terug. En dan ligt hier een prachtige waardebon klaar voor een zak voer die jullie bij diervoederfabrikant Garvo in Drempt op kunnen halen. Die hebben een hele mooie winkel, een Garvo-winkel aan de fabriek zelf. En daar kun je het zakvoer ophalen. Dus nou, wat wil je nog meer, jongens? En alles is toch al even duur, dus de kans nu. Bij, dus stuur een mooie foto van je huisdier. Maakt niet uit, per app 0647-470022. Dus 0647-470022. Wij zien de foto's hier tegemoet, we zoeken de mooiste eruit. En die gaat straks om 11 uur aan de haal met de waardebon die even opgehaald moet worden hier in de studio van Regio 8. Maar ik denk niet dat dat zo'n probleem is, hè? Nee, inderdaad. Goedemorgen, Twan de Medewerker staat boven de volgende verzoek. Wij willen een plaat aanvragen voor Marian Nijhoving, Eiging in Kilder. Vandaag is ze 65 geworden. Marianne is al tientallen jaren supporter van De Graafschap. Graag een plaatje van de superboeren. Wordt aangevraagd namens de broers en zussen. Egging, nou bij deze dus hoor. Gaan wij hem draaien. Als het lukken wil. Dat heb ik weer. Nou, mooi. De cd-speler die gaat weer eventjes in storing zoals gewoonlijk. Dat hebben wij dan weer hier. Laat die andere cd-speler het nu wel doen. Normaal, op gewijde grond, jongens. Het Graafschaplied.

Nou jongens, volgende week hebben ze weer nieuwe kansen. En wij gaan daar ook weer twee vrijkaarten voor weggeven. Het gaat om de wedstrijd Graafschap Jong FC Utrecht. Dat gaat volgend weekend gebeuren om 8 uur 's avonds, 9 oktober om precies te zijn. Twee vrijkaarten hebben we hier klaar liggen. Je mag even een belletje plegen naar de studio van Regio 8. Geef even je naam en telefoonnummer door. En we halen straks om 11 uur een winnaar uit de hoge hoed. Goed, gisteravond hebben wij een fantastische mooie avond gehad in Zeddam. Bij Harmonie Kunst naar Arbeid, 100-jarig bestaan. En ze hadden een fantastisch concert wat georganiseerd werd in de bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen in Zeddam. Het was volle bak. En wat hebben wij genoten. Als u denkt van ja, ik heb volgens mij toch wat gemist. Ik weet wel zeker dat je wat gemist hebt als je er gisteravond niet bij bent geweest. Je hebt nog een kans, want zometeen om 10 uur gaat de zaal weer open. Want ze hebben nog een concert wat vanmorgen georganiseerd wordt. 10 uur is de zaal open, om 10:30 begint het concert. En als je denkt, nou, ik wil er toch nog wel eventjes graag naartoe, ga er naartoe. Het is echt de moeite waard. Fantastisch mooie concert wat we gisteravond hebben mogen beleven. Dus de zaal is zometeen om 10 uur open. En er zijn nog kaarten aan de kassa en online is het ook nog te regelen. Dus houd in de gaten, zometeen om 10:30 nog een prachtig concert van Harmonie Kunst naar Arbeid, het 100-jarig bestaan, met medewerking van Knaap natuurlijk, de slagwerkgroep. Velvet Fusion treedt op. En ook artiesten zoals Nick Prins, Doreen van Dam en Maaike Helming geven acte de présence. En Phantom of the Opera, Lion King, van alles wordt er gezongen. En dan natuurlijk niet te vergeten het koor uit Zeddam. Ik ben eventjes de naam kwijt, maar dat maakt helemaal niet uit. Je moet er gewoon eventjes naartoe, jongens. Geen enkel probleem. En zometeen om 10 uur is de zaal al open. En om 10:30 begint het. En er zijn nog kaarten, wat ik zeg, online te verkrijgen of aan de kassa. Ja, ik hoor Weerklank natuurlijk niet te vergeten. En die treden ook op. Ja, het is, je moet er gewoon naartoe. Ik kan het niet uitleggen. Je moet er gewoon naartoe, jongens. Dus pak je kans nog eventjes. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8. Graag een plaatje van Wilma met vader Abraham. En het nummer zou het erg zijn, lieve opa. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbars en Rudy Rengeling.

0: Oma, samen met vader Abraham en Zou het erg zijn, lieve opa. Dat was de titel. Zometeen om 9:30 gaan we de Piraatplaat draaien, jongens. We gaan terug in de tijd naar 1976. Het singeltje is opgepoetst door Robert van Borgen. En heeft flink zijn best gedaan. En volgens mij moet het allemaal goed komen. De pick-up, naald, alles hebben we erbij gehaald. Dus nou, volgens mij moet het echt wel goed komen. Straks na 10 uur gaan we nog een paar artiesten bellen. Eerst Rob Fallon. Hopen wij contact mee te krijgen, net na 10 uur. En net na 11 Sebastiaan. Ze hebben allebei, waar ik al zeg, een nieuwe single gemaakt. We gaan een babbeltje met de heren maken. En we laten uiteraard ook de nieuwe plaat van hun horen hier op de radio bij Regio 8. Wim Zonneveld werd aangevraagd met Frater Financius. Oké. Die gaan we speciaal draaien voor Benny Bosman, Benny en Ria en Te Dossos. Primo Landia Team, Twan van Zee, Belinda Kina en Patrick van Bree. En de groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag allemaal, toppers staat erbij. Nou, speciaal voor jullie gaan we Wim Zonneveld nog een keer laten horen. Frater Financius.
1: Ook wel een verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè. Oh, verrek, nou zie ik het, het zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het was me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooi en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hek uit de recreatiezaal. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig ecumenisch onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk, ja, gezellig. Ja, moet je nog een kuul, zeggen ze bij ons in Schin op Kuul.

moet u even iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij beneden, kom, verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café, ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, schiet op. Dat ze nou vooruit, maar dan hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt hij, frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt hij, frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt hij, verdullen we, frater, heb ik toch twee nonnen overreden.

de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komt er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denkt, ik ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mij ook zeggen hoe laat de volgende conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: prachtig. Pim Zonneveld, dat waren conferenciers toen, hè? Ja, geweldig. Frater Financiers hoorde je voorbij komen hier in Prima Holland. Ja, leuk toch? Goed, luisteraars, we kijken op de klok. Het is 9:55. Hoogste tijd om de Piraatplaat te gaan draaien. Jongens, we gaan terug in de tijd naar 1976 om precies te zijn. Leni und Ludwig hadden toen van allerlei hits die voorbij kwamen. Eentje ervan was Vliegen mit mir in die Heimat. Een mooie Duitsstalige single die wij vandaag maar eens eventjes als Piraatplaat gaan draaien.
1: De Piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Leni.

0: dat was onze piraatplaat, jongens, van deze week. Leni und Ludwig en Vliegen met Mia in die Heimat. En dat was een opname uit 1976. We gaan hem zo meteen op Facebook Prima Hollandia zetten. Sebe gaat dat even keurig netjes regelen. En dan kun je ook zien dat we meer met pick-up in de hand gedraaid hebben. Ja, zeker. We houden niemand hier voor de gek, hoor. Nee. Hey, lieve luisteraars, ik heb een prachtige aanbieding vandaag. Jawel, want we hebben natuurlijk Werelddierendag. We zijn natuurlijk extra gek op de dieren vandaag. Uiteindelijk moet je gewoon elke dag gek op je dier zijn. Als je een dier hebt, moet je hem goed verzorgen, zeg ik altijd. Wees er gek mee. Maar wij gaan in samenwerking met diervoederfabrikant Garvo uit de Gent een zak voer weggeven. Ja, en dat maakt niet uit van welk dier. Ook al heb je een hond of een kat of een paardje of een pony of iets. Het maakt allemaal niet uit, jongens. Als je denkt van, nou, ik heb een prachtig huisdier. Maak daar even een foto van. En maak even een foto, hoe makkelijk kan het zijn. Zet er een klein tekstje bij van, dit is mijn lieve schatje of weet ik veel wat. Stuur het op naar 06-47-47-0022. Het komt hieraan in de studio. En we gaan zo meteen om 11 uur de mooiste foto honoreren met een prachtige waardebon. En dan kun je bij diervoederfabrikant Garvo uit Drent een prachtige zak voer halen. Nou, wat wil je nog meer, jongens? Wat ik al aangaf, alles is al hartstikke duur geworden in deze tijden. Nou, als je nog een gratis zakje voer kunt halen voor je huisdier, is dat toch mooi meegenomen, hè? Dus stuur even een mooie foto op van je huisdier. 06-47-47-0022. We halen straks om 11 uur de mooiste foto eruit. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om dan eventjes de waardebon op te halen hier in de studio van Regio 8. Volgende groetjes. Leven en laten leven van Corrie Konings. Die gaan we draaien voor Carla Ketelaar, die gisteren jarig was. Nog van harte proficiat namens Mariet en namens Jan.
1: Van Zee, Regio 8.

Corrie Konings hoor je in Leven en Laten Leven. En zo is het natuurlijk wel, hè. Iedereen zijn waarde houden. En dan gaat het helemaal goed komen, jongens. Absoluut. Goeiedag, steeds boven de volgende groet. Mooi, man. Graag een plaatje van Frans Bouwen met Morgen ben jij de bruid voor Bianca van der Pennen. En wordt aangebracht door Wout van der Pennen uit Doetinchem. Hey, daar de groetjes in Doetinchem. Zo leuk dat jullie afgestemd zijn op Regio 8. Prima, Hollandia. En zeker gaan wij Fransje Bouwen voor jullie draaien.

Frans Bauer op de radio hier bij Regio 8 Prima Hollandia. Morgen vroeg ben jij de bruid, dat was de titel. Zo, snel verder met de volgende roetjes en felicitaties. Ja, hier hebben we er weer eentje van onze trouwe luisteraar. Echt een trouwe luisteraar die al sinds jaar en dag luistert naar ons. En hij woont in Sassenheim. Ja, je hoort, je raadt het al, Bob Stroek. Hey Bob, goedemorgen. Leuk dat je weer afgestemd bent op ons. Hi, Twan staat boven de volgende groet. Ik kon eventjes zo snel een onbekend nummer vinden. Van een bekend persoon. Maar aangezien we net in oktober zitten, dacht ik, nou, we gaan Bluff eventjes aanvragen met het bekende nummer Oktober. En die draag ik op aan iedereen die jarig is in oktober. Hartelijke groetjes komen van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. Dankjewel voor de groetjes. En wij gaan hem speciaal voor jou draaien.

Echt zo'n heerlijk herfstwitje, hè? S'morgens dan rij je weg en dan trekken de witte wieven over de velden heen. En dan zitten we toch echt wel een beetje in de herfst. Heerlijk zeg. Oktober van Bluff. Zo, we gaan met de ene laatste aan de gang, jongens. Twan, goedemorgen. Ik wil graag Theo Rogoor feliciteren alsnog met zijn verjaardag. Graag een liedje van de Siletare Hadeloepen. Zo, dat kunnen met 40, 50, 60 oren meer. De groetjes komen van Tini en uiteraard ook de felicitaties. Ja, zeker kan dat, jongens. Een lekker nummertje, jongens. Hotsie.

Zalen Hadeloempe. En wij gaan snel met de laatste aan de gang. Twan, goedemorgen. En medewerkers, ik vraag een plaat aan van Bukkers. Omdat ze gisteravond in een uitverkochte kerk in Lol hebben gespeeld. Deze plaat is voor alle vrijwilligers die hebben geholpen om dit mogelijk te maken. Voor en achter de bar. En ook natuurlijk achter de schermen. En voor mezelf, groetjes komen van Benny Bosman. Nou, mooi dat het een leuke avond is geworden, jongens. En we gaan Bukkers draaien. We gaan naar de koffie en de koeken. We zijn zometeen nog 2 uurtjes terug met Prima Hollandia, hoor. Dat is geen enkel probleem. Annie, uit de bocht. Ja, doe dat een beetje kalm aan. Vlieg je ook niet uit de bocht, hè? Hey, tot zometeen!

0: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstaler hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
12: In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
9: Prima Hollandia.
10: Zo, de koffie en de koek achter de kiezen. Ah, kunnen we er weer een uurtje tegenaan, hè? Regio 8. Het is net zo'n kleine pitstop, hè? Zo'n tankbeurt. Even een koffie en een koekje erbij en dan gaan we weer verder, hè? Inderdaad. 7:07. Welkom, Prima Hollandia, Regio 8. Mocht je wat later zijn opgestaan vanmorgen, goedemorgen. Je hebt een uurtje gemist, maar ja, dat kan gebeuren. Allereerst gaan wij twee vrijkaarten weggeven voor de wedstrijd De Graafschap Jong FC Utrecht. Volgende week vrijdagavond om 8 uur gaat het allemaal gebeuren. In het stadion in Doetinchem natuurlijk. Dat kan helemaal niet missen, de Vijverberg. Wij hebben twee vrijkaarten. Als je denkt van ja, ik wil wel graag naar die wedstrijd toe. Nou, geen enkel probleem. Even een belletje plegen naar de studio van Regio 8. Je krijgt Annette aan de telefoon. 031-465-2345. En dan schrijven we je naam en telefoonnummer op. En aan 11 uur halen wij de winnaar uit de Hoge Hoed. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten op te halen. Ze liggen hier klaar. En dan ben jij de volgende week vrijdag bij Graafschap Jong FC Utrecht. Grijp je kans, zou ik zeggen. Nou, en je hebt het gehoord. Wij gaan ook in verband met Werelddierendag vandaag een zak voer weggeven. Wordt aangeboden door diervoederfabrikant Garvo uit Drempt. We hebben al een aantal leuke foto's binnengekregen, jongens. En we kunnen er nog wel een paar gebruiken. Dus als je denkt van, hé, hey, dat lijkt me wel wat, een zakvoer voor je huisdier, een kat, een hond, een pony, het maakt allemaal niet uit, jongens. Maak even een leuke foto van je huisdier, zet er desnoods even een leuke tekstje bij en dan stuur het eventjes naar 06-47-47-0022 en dan halen wij straks om 11 uur de mooiste foto eruit, de leukste foto. En die gaat met een zak voer aan de haal. Jazeker. Die waardebon die ligt hier klaar. Je moet wel even ook in de gelegenheid zijn om tussen 11 en 12 even naar de studio te komen om de waardebon op te halen. En dan heb jij gratis een zak voer. Je reist even naar Drempt toe. En daar hebben ze een prachtige winkel bij die fabriek. En daar haal je even een zak voer op. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Dus wees erbij, jongens. Geen enkel probleem. En wat u voor groetjes en felicitaties. 06-47-47-0022. Twan Apenstaatje Regio 8.nl, dat is de mail. Of de telefoon 0314-65-2345. En dan kan het helemaal goed komen. Hallo Twan, op 12 oktober wordt de allerleukste tweeling van de Achterhoek alweer 15 jaar. Ik wil als trotse vader graag voor Fien en Noor en hun broer Luc Roes graag de plaats Trots op jou van Wesley Bronkhorst aanvragen. Omdat je dat soms in de waan van de dag dan wel een beetje vergeet. een beetje vergeten te zeggen. Ja, inderdaad. Nou, bij deze dus is dat allemaal weer rechtgezet vanmorgen met deze prachtige plaat. De groetjes komen van Dennis en Debbie. Speciaal voor jullie, Wesley Bronkhorst. Trots op jou. We gaan contact zoeken met Rob Wallon. Hij heeft een nieuwe single gemaakt. Even kijken of hij wakker is.

0: Bij Regio Arts Prima Hollandia. En het blijft ook een hele mooie plaat, hè? Absoluut. 13 minuten over 10 geworden. En we zeggen goedemorgen, Rob Vallon.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed, en met jou?
0: Ja, prima hier in de Achterhoek. We hadden een klein beetje mistig weer, maar we hebben het zonnetje nu boven de studio van Regio 8 staan. Ik weet niet hoe het bij jullie is.
1: Het ziet er heel goed uit.
0: Ah, kijk aan. Nou, dat gaat een mooie zondag worden, Rob.
1: Zeker weten.
0: Ja, absoluut. Hey, allereerst voor de luisteraars hier in de Achterhoek. Waar kom je precies vandaan, Rob?
1: Ik kom uit het dorpje Wolfga uit Friesland vandaan.
0: Ah, in het Friese land, man. Prachtig.
1: Friesland.
0: Ja, ja, inderdaad. Mooi. Spreek je trouwens ook zelf Fries, Rob?
1: Nee, dat niet. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Meppel, Brenten.
0: Oh ja.
1: Dus, ja. We zitten een beetje op de grens, dus geen Fries.
0: Een grensgevalletje, hè?
1: Grensgevalletje.
0: Ja, zo is het. Hey Rob, nieuwe single gemaakt. Ik heb begrepen, het is eigenlijk een oude piratenklassieker van de stemmingmakers, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is een oudje.
0: Ja, hoe ben je er zo op terechtgekomen?
1: Nou, dit nummer ken ik ongeveer al 20 jaar. Mm-hmm. En 5 jaar geleden heb ik een keer een orkestband voor laten maken voor, om te zingen met optredens.
0: Ja.
1: En ik heb er nooit echt wat mee gedaan. Alleen mijn kameraad en ook mijn geluidsman die zei van ja, je moet er wat mee gaan doen, want het is een heel leuk nummer.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik hem toegestuurd naar Arjan Veenig. En die stuurde mij een demo ervan en ik was gelijk verkocht.
0: Ja, ja. En wat dacht je? Dit gaat hem worden.
1: dit gaat hem worden. Ja. Iets sneller, accordeon erin.
0: Ja. Je hebt hem een klein beetje opgepoetst. Inderdaad, een hele mooie accordeonpartij van Manfred Jonge Nederlands, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en een beetje aangepast, opgepimpt in de huidige tijd.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. De nieuwe single is nog helemaal niet zo gek lang uit. Mooie reacties?
1: Ja, ik mag niet klagen. Volgens mij gaat hij redelijk goed.
0: Oké. Nou, we gaan hem natuurlijk hier ook... dat klinkt goed. We gaan hem natuurlijk hier in de Achterhoek ook zometeen draaien, Rob. Op de sociale media ben jij absoluut te vinden, denk ik wel, hè?
1: Ja, ik zit op Facebook, Instagram, sinds kort op TikTok.
0: Oké, ja, dat is ook helemaal in, dat TikTok, hè?
1: Ja, moet een beetje inkomen.
0: Ja, ja, inderdaad. Hey Rob, had je er ook een clip bij gemaakt?
1: Ik heb er ook een clip bij gemaakt.
0: Ah, kijk aan. Waar is die opgenomen?
1: In het Nije Hemelriek in Drenthe.
0: Nije Hemelriek in Drenthe. Ah, kijk aan. Ja,
1: mooi natuurgebied.
0: Ah, ja, inderdaad. De luisteraars moeten vanmiddag maar eens even googlen op Rob Vallon. Angeline intoetsen. En dan kom je vanzelf ook bij die prachtige clip van jou. Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben, Rob. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Ja, hartstikke bedankt. Super.
0: En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, dan horen we die vanuit Friesland ook weer heel graag hier in de Achterhoek. Dan gaan we weer eventjes een belletje plegen, hè?
1: Uiteraard, helemaal goed.
0: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, fijne zondag en graag tot een volgende keer, Rob.
1: Ja, ook bedankt. Super.
0: Groetjes, hoi.

De nieuwe single van Rob Vallon uit het Friese land. We hadden net aan de telefoon Angeline, dat was de titel. Even kijken, ja, want wij gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Peter Schaap met Adem, Mijn Adem. Dat is ook best wel een hele mooie plaat. En het is lang geleden dat we die gedraaid hebben, ja, inderdaad. We gaan hem draaien voor Regio 8, dankjewel. En voor Herbert, 22 september is hij jarig. Ralf Leijer. En voor Karin, die 7 oktober jarig is. Broers, zussen, schoonzussen, zwagers. Lidie Leijer, omdat ze wij vanmiddag lekker gaan eten. Ah, dat klinkt heel goed, Tini en Gerard. Dan wens ik jullie alvast een heel smakelijk eten. En we gaan hem draaien. Peter Schaap, prachtig nummer, jongens. Adem, mijn adem.

0: Peter Schaap en Adem, mijn Adem. En wij gaan verder met de volgende groetjes en felicitaties. Zometeen om 10:30. Dan gaan we schakelen met Gerrit Vossers. We gaan eens even kijken naar het weerpraatje, wat de komende dagen het weer gaat doen. En eerst maar eens eventjes kijken wat we allemaal binnen hebben gekregen met groeten en felicitaties. Wij gaan in ieder geval Duitsstalige muziek draaien van Rotje Witteker. Heel mooi nummer. En Louisa.
1: Ja.
0: Ja, die hebben we klaarstaan, inderdaad. En die gaan we draaien voor de heer en mevrouw Van Renen, Katrien Keul, René en Nathalie Chantal in Zeddam, Mieke en Anton, de familie Wisseling, Zorg van de Meulenbeek. En de hartelijke groetjes komen allemaal van Ans Knies. En dan hebben we een appje binnengekregen van Tini uit Braam, zei Tini. En Willem natuurlijk een goedemorgen. Twan, goedemorgen. Heb je een leuke avond gehad gisteren bij Kunst en Arbeid in Zeddam? Nou, het was een fantastische avond. Zometeen om 10:30 gaat het concert van Nieuwe nog een keer gebeuren. Nou, het was af. Het was echt af. En je hebt, ja, als je er niet bij bent geweest, heb je toch wel wat gemist, jongens, hoor. Absoluut. Volle bak. Dat was natuurlijk ook hartstikke mooi. Daar waren we heel blij mee. En vandaag, vanmorgen, is het ook aardig goed gevuld. Je moet heel snel zijn. 10:30 gaat het concert zometeen beginnen, hoor. Dus hou in de gaten. Zou je een vrolijk plaatje willen draaien voor mijn schoonzus Marian Nijhoving? Ze is vandaag jarig 65 geworden. Ah, kijk aan. Samen met haar man Henk, 67, met pensioen gegaan in juni. Dit jaar geven ze vanmiddag een feestje naar broers en zussen en aanhang van de familie Egging. Alvast hartelijk dank. Groetjes ook aan Desiree. En groetjes komen van Tini. Tini, je groetjes terug. Groetjes aan Willem. Ik denk als jullie nog wel luisteren. En vanmiddag natuurlijk een heel mooi feestje gevierd. Dat gaat helemaal goed komen. Voor jullie gaan we hem draaien. Eloisa van niemand minder dan Rotje Witteker.

0: Roger Whittaker en Hello Visa blijft mooie muziek wat die man achtergelaten heeft. En we draaien regelmatig ook wat van op de zondagochtend, hoor. Ik heb hier een dubbelalbum en nog een dubbelalbum volgens mij. Ja, ik heb er heel veel van in de koffer. Goed, we gaan naar Beaufort. Ja, Montferland wordt niet zo vaak gedraaid, maar vandaag gaan we dat wel doen. En die gaan we speciaal draaien voor Bianca. De hartelijke groetjes, jawel, komen van Richard ten Haven.
1: Van Zee, regio 8.

0: Bovooi toch met het Montferland. Ook nog half in het Frans ogen, ik kan er geen donder van verstaan. Nee, inderdaad. Oké, jongens, het is 10:50 geworden. En we gaan eens even naar de weerboer.
1: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het
0: 15.
1: Graaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
0: Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat een fantastisch weer, jongens. 15 graden en de zon alweer hoog aan de hemel. Het was vanmorgen wel aardig mistig, trouwens. En een beetje link op de weg hier en door, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar de afgelopen nachten en ochtenden ook al gehad. Deze tijd van het jaar kan dat makkelijk gebeuren.
0: Ja.
2: Ja, en als je op de barometer kijkt, is dit ook aardig hoog, hè? 1026. Dus rustig weer erbij.
0: Moet goed komen.
2: Ja, dat moet goed komen. Ja, dan doet het dit weekend ook wel. Want ik ben ook al half weg. En het is maar eens wel lekker fris. Wat dat betreft, afgelopen nacht ook weer temperaturen van 6, 7 graden op de meeste stations. En daarbij is dan wat mist en nevel ontstaan. En dat is altijd even spannend hoe het snelheid weer weggeeft. Maar ik zag bij vliegveld Deelen dat toen nog een keer vanmorgen 50 meter stond. Nou, dan is het toch wel behoorlijk mistig.
0: Ja, ja.
2: Maar toen de zon er eenmaal bij kwam, toen ging het helemaal goed worden. En kon hij ook rustig naar de studio rijden.
0: Het is goed gegaan van Marie Geert. Ja. Dus, ja, inderdaad.
2: Ja, en wat dat betreft vandaag ook een prima dag voor de boeg. Voor de mensen die vaak in oktober nog kermis hebben deze weekenden. Dan zit het altijd een beetje tegen. Of het is heel koud, of het is nat en guur. En van alles kun je in oktober al verwachten. Maar deze periode, ik kon trouwens de kermis van Terborg gisteren nog ook goed horen.
0: Ja, ja.
2: Maar hebben ze prima weer erbij. En vanmiddag, gisteren was het 22 graden, dat kunnen we vanmiddag ook wel halen. Met redelijk veel zon erbij, een enkel stapelwolkje, maar het bleef verder droog. Ja, en vanavond en komende nacht dan hebben we toch wel weer opklaringen. En dan zal het ook weer afkoelen. Ik denk een graadje of 8 de minimumtemperatuur is. En dan hebben we ook lokaal weer met mist te maken. Dan is de maandag een griezend begin. Maar als dat eenmaal weer voorbij is, dan zit het er weer prima uit. Met wat sluierbewolking en ook temperaturen van rond de 22 graden.
0: Mm-hmm.
2: En zo zal het ook op de dinsdag zijn. We beginnen met 8 à 9 graden. Kans op mist wordt in de loop van de week wel kleiner, een beetje nevelig misschien in de ochtendperiode. Maar verder, dinsdag ook temperaturen van 22 graden. Al is er laat op de dag wel wat meer bewolking. Sorry, maar er blijft alle dagen wel een lekker rustig weer. Vanaf woensdag, dan komt er wat verandering. Je ziet ook dat de barometer aan het dalen is. En woensdag later op de dag meer bewolking, maar ook kans op wat regen, wat buien. En die trekken vanuit het zuiden richting onze omgeving. Het lijkt erop dat meestal over Duitsland heen trekt. We zitten qua achterhoek net een beetje tegenaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar het zal zomaar zo kunnen dat we eind van de week 10 mm hebben. Maar het kan ook wel het dubbele zijn als het allemaal een beetje opschuift met de neerslag. Maar in het westen van het land, daar hebben ze wel veel regen de komende tijd. Want het zeewater is nog relatief warm. En dat zorgt er ook voor dat er heel wat buien ontstaat. Maar die temperatuur, die komt wel wat lager uit vanaf woensdag. Dan gewoon weer naar 16 graden overdag zo'n beetje. En graad of 9 in de nachtelijke uren. Maar het is niet zo dat dat zo bleef. Ik denk dat het later in de periode zelfs nog wel ietsjes hoger weer uit zal komen. Maar de wisselvalligheid, die bleef dat wat dagen toch wel wat buien kunt vallen met tussendoor ook wel zonde bij.
0: Ja, inderdaad. Nou, al met al prima harsweer. We mogen echt niet klagen en ook een werkbaar klimaat, hè?
2: Ja, dat is het ook. Dat is het ook.
0: Ja,
2: nou even gisteren morgens een klein beetje, vooral uit nou de zonde deur is en ik ga nog even een fietsen dan. Kun je nog wel even een jasje aannemen.
0: Ja, klopt.
2: En dankzij dat de zon erbij is, is al een stuk leger. Dus het warmt ook al niet zo snel op meer.
0: Nee, dat kun je goed, Mark. Het is echt een velletje aan, velletje uit, hè?
2: Ja, dat is het. Ja, smiddags kun je het veld toeslopen.
0: Absoluut. Goed, Gerrit. Ik wil u hartstikke bedanken voor het weerpraatje. Volgende week rond die tijd dan horen we elkaar weer. Ik wens u een hele goede week. En laat het ook goed gaan.
2: Goed gaan.
0: Dat was je, de wijze weerboer van het oosten, Gerrit Vosters. En wij gaan snel... met de groetjes en de felicitaties. Eens even kijken wat hebben we Robert allemaal weer klaargelegd. Twan, goedemorgen en alle luisteraars van Regio 8. Ik wil graag een plaatje aanvragen aan onze begeleiding Marianne Holterman. Graag een plaat van Arie Ribbens met de Brabantse Nachten zijn lang. Aangeboden namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Weel. De groetjes van Dirkje van de Meijden. Nou, we gaan hem lekker draaien, want dat is inderdaad een hartstikke leuk plaatje. En het had ook al een klein beetje met carnaval te maken. Hè. Daar kom ik zo meteen nog heel even op terug, jongens. Hè. Ja, zeker, want dan steekt ook alweer voor de deur, hè. Arie Ribbens dus, Brabantse Nachten zijn lang. Klingelingeling.

Arie Remmers en de Brabantse nachten zijn lang. Nou, ik kan je verzekeren, de Achterhoekse nachten zijn zeker zo lang, hoor. Absoluut. Goed, luisteraars, mocht je wat later ingeschakeld zijn, mocht je het niet mee hebben gekregen, we hebben hier nog twee vrijkaarten liggen voor volgende week, vrijdagavond. De Graafschap Jong FC Utrecht. En ben je echt een Graafschap aanhanger, nou, dan moet je daarbij zijn natuurlijk. Volgende week vrijdag om 8 uur gaat het allemaal beginnen. Op de Vijverberg dus, de Graafschap Jong FC Utrecht. Twee vrijkaarten hebben wij hier. Als je denkt, ja, daar wil ik naartoe, even een belletje plegen naar de studio van Regio 8, 0314 65 2345. Je krijgt Annette aan de telefoon. En je geeft even je naam en telefoonnummer. Dat laat je even achter. En om 11 uur gaan wij de winnaar uit de Hoge Hoed toveren. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten zometeen op te halen tussen 11 en 12 hier in de studio van Regio 8. Nou, dat was denk ik geen probleem. Datzelfde geldt ook voor een zakvoer, jongens. Ja, dat hoor ik goed. Ja, we gaan een zakvoer weggeven. Er wordt aangeboden namens diervoederfabrikant Garvo uit Drempt. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met Werelddierendag vandaag. Stuur een leuke foto van je huisdier op. Het maakt niet uit, een cavia of een hamster of een konijn of een kat of een hond. Het maakt niet uit, maak een leuke foto. We hebben al een paar leuke foto's binnengekregen. Desnoods een leuke tekst erbij van hoe leuk of aardig jouw huisdier is. Stuur het op naar 06-4747-0022. En we halen zometeen om 11 uur de mooiste foto uit het systeem. En die kreeg een zak voer, jazeker. Die waardebon die ligt hier klaar. Je moet dan ook eventjes in de gelegenheid zijn om de waardebon tussen 11 en 12 even op te halen hier in de studio van Regio 8. Geen probleem, denk ik. Laat je naam en telefoonnummer achter. Maar goed, dat kunnen we op de app wel zien. En dan kunnen we jullie terugbellen. Dus een fotootje van je huisdier. En je krijgt misschien wel een prachtige zak voer. Nou, en in deze tijden waar alles al duur is, is het best wel niet verkeerd om een gratis zak voer te krijgen voor je huisdier, toch? Nee, inderdaad. Ben je zo weer een paar weken verder, toch? Ja, dat denk ik ook. Hey, de Wilddekker Hersboom gaan we draaien met Hertzielijn. Daar zijn ze eigenlijk ook een klein beetje groot mee geworden. Hè? Ziggo, Marion, Roelandse, Lonneke, Richard, Gert-Jan en Jan-Willem en Nienke de Braak. Daar gaan we allemaal een plaat voor draaien. De hartige groetjes die komen van Frans.

De wilde reisboeven met de Herzlijn. Jongens, inhaken en meedijnen, toch? Ja, zo is het. Goed, jongens, we gaan de engel van Lengel laten horen van onze rode vriend Ben Lucas voor Mario van den Berg. Morgen jarig en is 52, wordt hij dan. Op naar de 55. Groetjes komen van moeder en Mario, ook namens het hele Prima Landenteam. Morgen een hele fijne dag. Van harte proficiat, jongen. En nog vele jaren in hele goede gezondheid, want dat is het allerbelangrijkste, hè? Voor jou speciaal de engel van Lengel. Hey, de groetjes daar, molenaar. Maak er wat moois van, hè.

Ben Lucasse en de Engel van Lengel. Hoi Twan, en graag een plaatje voor de hele bongert in Ulfs. Als het kan, Ulfs blijft Ulf. Dankjewel Twan. En de groetjes komen van Jan Jansen. Nou, voor jullie gaan we Kaliber draaien met Ulfs blijft Ulf, jongens. Met een hoop gemummel en gepraat tussendeur, maar het maakt niet uit. Het is wel een gezellig plaatje, jongens.

versie, hè? Dat is wel lachen. Goed, jongens, we gaan met de laatste aan de gang. We gaan Jannes draaien zometeen met Laat de zon maar schijnen. Allereerst gaan we hem draaien voor Dennis en Tim en Harry en Pieter en Lokkers wonen in Didam. De groetjes hier komen van Jolanda. En dan... ja, een kikker in de keel, sorry jongens. Gisteren was ik te gast bij het concert in Zeddam van Harmonie Kunst na Arbeid. Wat hebben genoten? Goede muziek en zangers, mooi bij elkaar gepraat met een goede voice-over. Wat mooi in elkaar gezet. En wat een enthousiasme en een eendracht. Jullie mogen trots zijn op jullie mooie gemeenschap, staat erbij. En de groetjes komen van Niels Lammers uit Ruurlo. Nou Niels, dat doet mij deugd. Ik ben er gisteravond zelf ook geweest. Het was ook een fantastisch mooi concert. Ze zijn nu met het tweede concert aan de gang. Vanmorgen om 22:30 zijn ze begonnen. En gisteravond was het echt uitverkocht, volle bak. En vanmorgen is het ook aardig goed bezet. Er zijn op laatst minuut nog een hele hoop kaarten verkocht. En die mensen die genieten over vandaag in volle teugen. Want het is een fantastisch mooi concert. Het doet me deugd, Niels. En ik geef het ook aan de organisatie door. Vanmiddag kom ik nog eventjes daar. Dus we gaan even wat spulletjes weer opruimen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Voor jullie gaan we hem draaien. Laat de zon maar schijnen, jongens. En dat gaan we zeker vandaag weer doen. Van Jannes, we gaan naar de koffie en de koeken. En uiteraard zijn we zo meteen nog een uurtje terug met Prima Hollandia, hoor. We gaan zo meteen de winnaars bellen. Van de zakvoer van Gervo. En natuurlijk de vrij...

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Doetinchem. Ben jij er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026. In het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026. In het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten, der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steilmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
6: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
9: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Prima Hollandia.
12: Ah, de koeken en de koffie, het smaakte wel lekker. En dat betekent dat we nog een uurtje er tegenaan gaan, jongens.
13: Regio 8.
12: Ah, het is helaas wel het laatste uurtje. Het gaat zo snel. Als het gezellig is, gaat het ook echt snel de tijd, hè? Inderdaad. Maar we maken er nog een mooi uurtje van, absoluut. Even kijken. Goedemorgen, stap over de volgende weer. Graag vraag ik een liedje aan voor de prijswinnaars van de Dierendagshow in Zilvolde. Vandaag zijn de dieren, konijnen, kippen, duiven, tot 4 uur vanmiddag nog te bekijken bij Tuincentrum Steentjes in Zilvolde. Gratis intree, dus iedereen kan gezellig even langskomen als je dat leuk vindt. En zou jij lief klein konijntje van Henkie willen draaien? Alvast bedankt en een fijne uitzending. Nou, dankjewel. En je hebt het gehoord vandaag bij Tuincentrum Steentjes in Zilvolde nog de klein dierenshow. Konijnen, kippen, duiven, van alles te beleven. Als je denkt van, ach, ik heb vanmiddag toch niks te doen. Eventjes er langs gaan. Hartstikke leuk om dat een keer te doen, hè? Ja, zeker. Lief klein konijntje gaan we draaien van Henkie. En wij gaan eens even kijken of Sebastiaan inmiddels wakker is. En die gaan we eens even een belletje plegen.

0: Neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: Neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: Maar die gekken worden, jongens. Henkie en Lief Klein Konijntje. Dan natuurlijk allemaal voor de kleine, dierkleine show. Ja, die vanmiddag en vandaag georganiseerd wordt bij Steentjes in Zilvolde. Je bent van harte welkom. En de intree is geheel gratis. 9:09 geworden. En we zeggen goedemorgen, Sebastian.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, goed hoor.
0: Hartstikke mooi. Zonnetje schijnt bij jullie ook?
1: Nou, het is hier mistig.
0: Oh jee, nou, hier in de Achterhoek hebben we al een zonnetje. Wij sturen maar even naar jou toe, want voor de luisteraars in de Achterhoek...
1: Dat is een goed idee.
0: Voor de luisteraars in de Achterhoek, waar woon je precies, Sebastian?
1: Scheveningen.
0: Scheveningen, aan het strand. Ja, inderdaad. Nou, dan moet die zon nog wel eventjes een beetje verkassen dan, hè?
1: Ja, er is nu weinig zee, zand en strand te zien met dit weertype.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, misschien komt dat nog wel goed vandaag. We bellen jou natuurlijk niet voor niks, want je hebt een nieuwe single gemaakt. Hoofdletter L, met tussen haakjes voor jou. Vertel, hoe is dat nummer 1 ontstaan, Sebastian?
1: Ja, die ontstaan achter mijn keyboard.
0: Ah, kijk aan.
1: En ik zat een beetje te pingelen. En ik had wat akkoordjes. En toen ben ik, zat ik een beetje met een walstempootje. En toen is dat eigenlijk zo'n beetje ontstaan.
0: Oké. Hey, ik heb begrepen, jouw zoon heeft er ook nog een aandeel in, hè?
1: Die heeft de gitaar gedaan.
0: Ja, inderdaad. Hey, schrijf jij zelf ook de teksten?
1: Ja, helemaal de productie helemaal in eigen huis.
0: Oh, zo, hé, dat is wel best wel knap dan. Hoe begin je daar zo aan? Begin je gewoon een beetje te pingelen? Of?
1: Inderdaad. Met een melodietje. En dan het eerste wat er was bij dit liedje was het refrein. En dan komt de rest eigenlijk vanzelf.
0: Ja, inderdaad. Nou, ik vind het knap dat jij dat kunt zo. Het nummer is nog niet zo gek lang uit. Goede reacties?
1: Ja, hij is nu natuurlijk eind mei zeg maar uitgekomen. Mm-hmm. En eind mei, wat zeg ik nou weer? Dat is wel heel lang geleden. Nee, eind september. En we zitten natuurlijk nu net in de eerste periode van oktober. Ja. Dus hij is net een weekje uit. Mm-hmm. En hij doet het goed. En ik zie ook Spotify, de Steams lekker doorlopen.
0: Oké, hartstikke mooi.
1: Valt er niet tegen.
0: Ja, inderdaad. Heb je een clip erbij gemaakt?
1: Ja, die staat op YouTube ook. Dus ja, kan je ook bekijken.
0: Luisteraars, moeten we meer maar eens even kijken. Waar is die precies opgenomen, Sebastian?
1: Die hebben we eigenlijk in de computer opgenomen.
0: Ah, zo.
1: Dat is alweer een hele hoop weg, hè?
0: Ja, en het scheelt een hele hoop werk, hè?
1: Ja, zeker. Hou op, schuit.
0: Maar ik vind het wel mooi dat tegenwoordig gaat met die techniek, hoor. Absoluut. Luisteraars moeten vanmiddag maar eens op YouTube kijken. Eventjes intoetsen, Sebastian. En dan hoofdletter L. Nou, dat kan niet missen. Dan moeten ze hem wel kunnen vinden,
1: dat
0: denk ik, hè?
1: Zeker te worden.
0: Ja, absoluut. Want op de sociale media ben je gewoon te vinden, denk ik, hè?
1: Ja, maar we zitten op alles. We zijn zelfs op Facebook, TikTok, Instagram. We zijn zelfs terug op Hive natuurlijk. Want dat is ook weer een hype natuurlijk.
0: Ja, dat is ook weer een hype. Ja.
1: Dus, kortom, we zijn overal vertegenwoordigd.
0: Ah, kijk aan. Hartstikke goed. Nou, we gaan hem hier draaien in de Achterhoek, Sebastian. Ik vond het leuk je even gesproken te hebben. Ik wens jou heel veel succes met je nieuwe single.
1: Dankjewel. Jullie heel veel plezier verder met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn, Sebastian, dan doen we nog wel even een belletje richting Scheveningen, hè?
1: Ja, nou dat wordt dan ergens in eind februari.
0: Oké, nou ik laat me verrassen, dat gaat helemaal goed komen.
1: Helemaal goed.
0: Hey, fijne zondag, we spreken elkaar snel weer, Sebastian.
1: Dankjewel.
0: Okay, de groetjes, hoi. Hoi. Hoi.

Ja, de nieuwe single van Sebastian. Voor jou, oftewel de hoofdletter L. Kijk vanmiddag maar eens even op YouTube. Leuk filmpje erbij en dan gaat het helemaal goed komen, toch? Jazeker. Hoi Twan, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen, BZN voor de rest van de afdeling en voor de verpleegkundige. Groetjes van Connie en Rauke Knossen. Nou, we hebben BZN klaarstaan voor jullie. In het Duits volgens mij, ja. Nou, die gaan we draaien. Dat is wel makkelijk. Kunnen we er een keer op zondagochtend draaien, zo'n BZN, hè? De titel is Aloha, hey! Kom naar Monterrey Bay. Nou, laat ons verrassen.

Beste Den, Loa, hey. Ja, mooi hè, inderdaad. Zo, we hebben een berichtje van de Santicoor de Grensvaders. Die organiseren op 9 oktober aanstaande hun jaarlijkse muziekavond. We hebben dit jaar ook de naam van deze avond aangepast. De naam is geworden Meezingavond. En we willen iedereen graag bij een gelegenheid stellen voor deze gezelligheid om met ons mee te zingen die avond. Het gaat allemaal gebeuren in Zaal Vos in Westerdorp aan de Halseweg nummer 2. Het begint s'avonds om 8 uur en om 7:30 is de zaal al geopend. En we zorgen natuurlijk dat er voor alle gasten een kopje koffie of thee wordt geschonken met wat lekkers. Dat allemaal dus op 9 oktober aanstaande. Een muzikale meezingavond van het Santicoor de Grensvaders. Bij deze dus. Even kijken. Ja, we hebben weer wat groetjes binnengekregen. Twan, goedemorgen. Waar we je vrienden zijn, willen we een plaatje aanvragen voor onze plukkermuzikante Dorrie Mulder uit Silvolde. Zij was vorige week zondagjarig en voor Karin Touwen uit De Heurne. Maar zij is dinsdagjarig, aangeboord namens alle plukkermuzikanten uit Dinxperlo. En tevens voor Bobby Jansen uit Doetinchem. Ze was gisteren jarig namens de hele familie Jansen. Twan de medewerkers bedankt en de groetjes die komen van Rian. En wij gaan een plaat draaien voor Truus Salemink. Aanstaande dinsdag is ze jarig. Alvast van harte proficiat namens moeder, broers, zussen, zwagers en schoonzussen. Voor jullie gaan we Pierre van Dam en Koos Albers voorbij laten komen. En we dansen samen even de setaki toch? Jawel, hoppakee, daar gaan we. Hey!

echte vrienden, Koos, Albus, hoor je even bij komen, inderdaad. En natuurlijk niemand minder dan onze grote vriend Pierre van Dam. Ja, inderdaad. Verder met de volgende groetjes. We gaan een plaat draaien voor de familie Preijer, omdat ze 50 jaar zijn getrouwd. De hartelijke felicitaties komen namens de familie Bokting. En wij gaan een plaat draaien voor Carla Keertla, die gisteren jarig is geweest. Carla, jij wordt van harte proficiat gewenst namens Henk en Mariet Wissing. En voor jullie gaan wij Simino Rossi voorbij laten komen. En Rood Sinti Rozen, een roos bosje muzikale rozen richting de jarigen allemaal, hè?

Sint die Rozen, jongens, van Cimino Rossi. Ik had het in het begin van het programma al over de carnavalskraker. Ja, en dan zullen we denken, die van zee is zomaar gek. Het is 4 oktober. Ja, nee, dat klopt. Maar de Elder van de Elder die komt razendsnel naar ons toe. En wat wil het geval? Dit jaar is het een zeer kort carnavalsseizoen. En wij hopen ook echt van ganse harte dat er weer carnavalskrakers ingezonden worden. De brieven zijn al verstuurd naar de verschillende carnavalsverenigingen. En ook naar de artiesten. En met het verzoek om alsjeblieft een leuke carnavalskraker in elkaar te zetten. Want donderdagavond 28 januari 2027... dan gaan wij weer een carnavalskraker gala, de Kachelhultjes carnavalskraker gala organiseren. En dat allemaal op de polder hier in Ulfs. En hoe fijn zou het zijn dat we een aantal carnavalskrakers hebben en dat jullie dan ook de acte de présence geven op het podium. Het is altijd een hele gezellige avond. We zijn druk te doen met alle voorbereidingen al. We proberen een dweilorkest te organiseren. Dat is ook volop in onderhandeling. En we maken er gewoon met z'n allen weer een hele gezellige avond van. Maar ja, dat kan alleen als we carnavalskrakers binnenkrijgen. En ik weet dat het een heel, heel kort seizoen is. Maar toch, alsjeblieft, lieve artiesten, maak een leuke carnavalskraker. En hoe leuk zou het zijn dat jullie dan ook daar achter 20 januari 2027 op het podium staan daar in de Pol en maken er een leuke carnavalsavond. Een soort voorgloeiavond voor de carnavalsfeesten die weer op stapel staan. Nou, denk er maar eens even over na. We komen er nog uitgebreid op terug. De Kachelhultjes carnavalskraker trofee gala. Schrijf het vast in je agenda. 28 januari aanstaande donderdagavond is het weer zover. Voorgloeiavond, jongens, voor het carnavalsfeest. Hey, we hebben een nieuwe ster aan het fundament. Jamie Veugelink. Ja, ze heeft al vaker wat muziek gemaakt. Ze heeft een nieuwe single gemaakt. En ik denk, die ga ik toch wel eventjes draaien. Ze komt gewoon naar Doetinchem. Jawel, geen probleem. Met Zoete Tranen, dat is de titel. Hier is de nieuwe single van Jamie Veugelink. Oh.

Nou, de nieuwe single was dat van Jamie Veugelink met Zoete Tranen. Leuk toch? Jazeker. Zo, we gaan eventjes aandacht schenken aan de toneelvereniging Vrolijk uit Kilder. Want die hebben wat nieuws bedacht. Vrolijk kindertoneel, om precies te zijn. Spelen, fantaseren en ontdekken. Toneelvereniging Vrolijk start met wekelijkse toneelworkshops voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. In elke workshop van ongeveer 60 minuten staat een ander thema centraal. Kinderen maken op speelse manier kennis met improvisatie, personages, emoties en samenspel. Ervaring is niet nodig. Elke workshop staat op zichzelf en draait vooral om plezier, creativiteit en samen lekker toneelspelen. Iets voor jouw kind geef je dan op bij Ingrid van Riet via de app of via de mail. Telefoonnummer van Ingrid is 06-526-76660. Dus 06-526-76660. Of i.riet@hotmail.com. Of kom gewoon 8 oktober aanstaande om 6 uur naar het Kelderhuis aan de Zuiderstraat nummer 12 in Kilderen. En bij ieder workshop is een tweede volwassene aanwezig. Wij kijken uit naar je komst. En dat is toch hartstikke leuk, jongens, om eens een beetje toneel te gaan spelen en daar eens een beetje kennis mee te maken. Want dat is natuurlijk de jongeren, die moeten het straks toch weer een beetje van de wat ouderen overnemen. Dus grijp je kans, zou ik zeggen, hè? Inderdaad. Twan, goedemorgen. Op deze mooie zonnige dierendag zouden wij graag een heel toepasselijke plaats samen een straatje om van Rudy Karel willen aanvragen. Ja, dat is een goede keuze trouwens. Inderdaad. De groetjes komen u spiek onder aan de diek van Jolanda Kelderman en Robbie Jansen. Nou, we gaan dat samen doen met Rudy Karel. Wat een leuke plaats, zeg. Dat is lang geleden. Ja. Wie laat wie nu uit? Dat is altijd de discussie, hè?

0: luisteren, luisteren. Kom, zoek, zoek, zoek. Praat, ja. Hop. Ik heb nog een mededeling van de OVGG, dat is de Oudheidkundige Vereniging, OVGG om precies te zijn. Bestaat bijna 50 jaar en bejaart een indrukwekkend archief van meer dan 100.000 historische foto's en documenten uit de regio Gendringen en Ulft. Op zondag 11 oktober opent de vereniging de deuren van het Ketelhuis en het oerlokaal op de Dru Industriepark voor het grote open dag. De deur staat van 11 uur tot 4 uur in de middag open. Er valt nog veel meer te beleven op het gebied van stamboomonderzoek met winterhoornblazen, dialect en oude films. Bezoekers kunnen kennis maken met alle werkgroepen, meer horen over hun eigen familiegeschiedenis en ontdekken hoe zij als vrijwilliger of lid kunnen bijdragen aan het lokale erfgoed. Maak er een gezellig en historisch gratis dagje uit van met de hele familie. Je bent van harte welkom, dus dat gaat dus allemaal gebeuren op zondag 11 oktober van 11 uur 's morgens tot 4 uur in de middag hier op de Dru Industriepark. De groetjes komen van het bestuur van de OVGG, de Oudheidkundige Vereniging Gendringen en Omgeving is dat, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Goed, we gaan de nieuwe single draaien van Suzanne en Freek. Ja, we gaan hem voor de eerste keer draaien hier in Prima Hollandia. Leuk, man. Goedemorgen, Twan en team. Graag wil ik een whatever happens bedanken voor een voorstelling van gisteravond in het muziektheater. We hebben onwijs genoten. De groetjes van de zussen Marion van Arem en Carmen van Haren uit Weel.

nieuwe single van Suzanne en Freke. En de pijnstiller, dat is de titel. Het gaat gelukkig goed met de luidjes. Ik heb van de week nog een leuk bericht binnengekregen dat het allemaal goed gaat. En ook met de kleine smurf gaat het hartstikke goed. Nou, dat doet ons allemaal deugd, hè. En toi, toi, toi, Suzanne en Freke. Goedemorgen, Twan en Prima Landia Team. Willen jullie een Duits nummer draaien van Oelen Martin met Monika? Groetjes van Denario. Nou, die hebben we niet zo goed kunnen vinden. Maar de volgende wel, de nieuwe single van Matthias Rijn. Jawel. En die gaan we speciaal voor jullie draaien. Welkom in mijn zoektocht.

die is toch al aardig op leeftijd, die Matthias Rijn. Maar je maakt toch wel weer mooie muziek. Hè? Dit is de nieuwe single van hem. Willkommen in meine Zukunft. Dat was de titel, jongens. Even kijken. Ja, we gaan er nog eentje draaien van de Schuitenmaker met de Engelbewaarder. Maar eerst heb ik nog even een kort mededelingetje over de Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Zaterdagavond 7 november, duurt nog wel eventjes, maar zet op de klende, geven Symfonisch Blaasorkest Gaanderen en het Ettes Mannenkoor een uniek en eenmalig concert in Schouwburg Amphion in Doetinchem. De titel van het concert is Kracht van de Achterhoek, waarmee we op muzikale wijze laten zien en horen wat de Achterhoek zo sterk maakt en wat de Achterhoekers met elkaar verbindt. Er zijn 8 thema's en blokken met telkens muziek, ondersteund met korte filmpjes en interviews met speciale gasten uit de regio. Moderator die avond is Frank Michelbrink. Nou, Wim Pappersen die komt binnenkort een babbeltje maken op de zondagochtend hierover. De zaterdagavond 7 november zet het vast in de kalender. Een prachtig concert van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen in samenwerking met het Ettens Mannenkoor. Goedemorgen Twan, wil je een plaatje draaien voor Henk Nijhoving uit Kilde? Henk is met pensioen gegaan en zijn vrouw Marian viert vandaag haar 65e verjaardag. Graag de Engelbewaarder als dat zou kunnen. Van Marco Schuitenmaker namens de familie Enging. De hartelijke groetjes en de felicitaties natuurlijk. Ja jongens, met de fut en dan even lekker genieten dan. Hè. Hopelijk een beetje gezond blijven. Dan komt alles goed hè. Jazeker!

beetje groot mee geworden met deze engelbewaarder. Hè? Jeetje, wat een verhaal was dat. Goed jongens, we gaan de laatste draaien. Dat wordt het weekends volkslied. We gaan hem zo meteen draaien voor Leo van Niersen. Die is vandaag 90 jaar geworden. Leo, je wordt gefeliciteerd namens de kinderen en kleinkinderen. En ook namens het hele Prima Landenteam natuurlijk van harte proficiat. Jeetje, 90 jaar zeg. Wat een leeftijd. Mooi man. Goedemorgen, graag een plaatje voor Carla Ketelaar, die gisteren jarig was. En de groetjes en de felicitaties komen van de buurvrouw uit een Kroezenhoek. Ja, bij deze dus. En dan hebben we nog een speciale verzoekplaat. We willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Kuil, Ina en Jan, Toon Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda, Ria, Wijnand en José. En we wensen alle luisteraars van Regio Agder een fijne zondag toe. En wordt aangeboord namens Daan en Bianca Kuil. Nou, ik ga even kijken of volgende week die plaat kan voor het daglicht kan toveren. We hebben hem nu niet zo gauw kunnen vinden. Ja, dat is ook een nummer wat niet alle dagen gedraaid wordt. Maar we gaan even kijken of we dat volgende week kunnen realiseren. Goed, ik wil iedereen bedanken voor het mailen, voor het bellen en voor het appen. Voor de vele foto's die gestuurd zijn van jullie huisdier. Wees er heel zuinig op en maak er een hele mooie dierendag van vandaag. Dat zal best ongetwijfeld gaan lukken. Wij gaan afscheid nemen met de meegeefdenker. Het gezicht van de mensen herken je bij licht, hun karakter bij donker. Denk daar de komende week maar eens over na. Dankjewel Robert, dankjewel Annette en dankjewel Sepe achter de schermen. Fijne zondag allemaal. Veel plezier zometeen met Gerard met zijn chauffeurscafé. En wij zijn de volgende week weer direct naar Sepe's Muziekbox. Graag tot dan. Hoi hoi!

hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan, de mini-McRib.

0: Nieuwsradio.nl.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026. In het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrl-Madel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met 2 andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
0: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen?
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
17: Daaraan!
18: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg. Voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
19: Van 12 tot 2 het Chauffeurscafé. Uw presentator Gerard.

Ja, en dan begin je dan met Radio Gaga gelijk al het eerste uur. En we zijn er weer uiteraard in het chauffeurscafé. Jongens, even op hun hand. Ja, tuurlijk. En het café is weer open. Ja, we zijn er weer. Tot aan de klok van zeker 2 uur zijn we er weer met heel veel leuke dingetjes. Want we hebben natuurlijk alweer de kaarten voor van de Graafschap. Die gaan we weggeven. Tegen Jong Utrecht. En ze hebben ons hard nodig, heb ik alweer gezien. Ja, 2-2 gelijk gespeeld afgelopen weekend. Ja. Het moet beter. Het moet veel beter. Goed, wat ik verder aan het kijken ben is... wat we nog aan het artiesten hebben. Want zometeen, dit uur gaan we nog proberen contact te leggen met Marco Schouten. Met het nieuwe nummer Liefde is als een roos. Ja, je bedenkt wat. Dan hebben we ook nog een keer in de 2e uur... gaan we proberen met Mike Appelhoff. Die hebben we al eens een keer eerder gesproken. En die hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet helemaal Kwijt. Ja, ik ben het ook af en toe helemaal kwijt. Ja. Nou, zet even die microfoon een klein beetje weg... want een gepiep aan mijn oren. Dat is niet te geloven. Kijk, we hebben nog weer... Ja, we hebben nog uiteraard de kaarten zeker. Maar we geven dus ook nog steeds die petten weg van het chauffeurscafé. Dus heb je interesse en wil je graag zo'n pet? Ik heb er nog één op voorraad liggen hier in de studio. En het magazijn ergens elders, daar liggen er nog veel meer. Dus wil je graag een pet van het Regio 8 chauffeurscafé... gewoon even het woord pet appen. En dan kan zoals gebruikelijk gewoon naar het vaste nummer. En dat is uiteraard 06-4747-0022. Goed, genoeg gepraat. Tijd voor de volgende plaat. Want ja, we blijven maar aan de stoelje zoeken hier. En we hebben altijd leuke bladen bij de hand. Het is tenslotte het Chauffeurscafé.

0: dat is een mooie man met een golden voice.
1: Ja,
0: James Blunt. Tastes like summer. Ja, laten we de week mee houden. De summer bijna voorbij is, want we gaan richting de winter. Dus herfst hebben we dan ook nog weer, ja. Even niet over nadenken, maar het gebeurt wel. Goed, in ieder geval, wat gaan we doen? Ik ga zo meteen toch contact proberen te leggen met onze artiest. Kijken of die bereikbaar is. En dan gaan we ook eerlijk zijn nummer draaien, uiteraard, ja. En je weet het, wil je in ieder geval in aanmerking komen voor de kaarten van de Graafschap? Die heb ik hier liggen tegen Jong Utrecht. Van 9 oktober. Gewoon even whatsappen. Dram naar 06-4747-0022. En wat je ook kunt doen is uiteraard, als je de pet wil hebben, even het woordje pet. Ja, dat kan niet moeilijk zijn. P-E-T. Ja. Dat is hetzelfde nummer. Ja, en dan geven ze de kust en de keur weg. Dus je hoeft er niks voor te doen. Alleen maar het woordje pet. En zorg dat ze hier aan klaar liggen. Op dit moment ligt er nog eentje klaar. Daarna, moeten we de voorraad weer een klein beetje aanvoeren hier. Maar we hebben er genoeg. Geen nood, dus ik kan altijd. En wie weet krijg jij zo'n mooie pet met het chauffeurscafé logo. Het is mooi klein. Het is niet overdreven groot, dus het ziet er allemaal netjes uit. En degene die hem al hebben, zoals vorige week, ja, dan zijn er toch 3 petten weggegeven. Dus wat dat betreft, we doen er alles voor. Blijf lekker luisteren, zometeen Bryan Adams. En we gaan proberen onze artiesten wakker te krijgen. En nog veel en veel meer, want ik heb nog verzoekjes binnengekregen. Ook van truckers. En we hebben nog nieuws. Links en rechts stromen toch de berichtjes binnen over truckshows. Want daar zijn we heel erg benieuwd naar. Daar gaan we naar kijken. Dus blijf erbij. Dit is het nog steeds hoor. We gaan door.
2: Het ritme van de Achterhoek.
0: Dat bedoel ik.
2: Regio 8.

0: Adams, Rod Stewart, Sting, and All for Love. En je weet het, voor de kaarten van de gaan gewoon even dran WhatsAppen naar de studio. En je weet het, voor de kosten van de regio 8, van de graafschap. Ja, tegen Jong Utrecht. Ik heb ze klaar liggen. Maar kijk naar de klok. Ja, maar het is alweer de hoogste tijd, joh. Ja, wacht even. We gaan even nog door. Goed, in ieder geval, ik heb gebeld, ik heb de bakker gekregen en ik heb hem ook aan de lijn. Gelukkig wel, maar in ieder geval, ik zeg een bijzondere goedemiddag, Marco.
1: Een hele goede middag.
0: Ja. Nou, af en toe zijn ze echt zo gek als de deur hier.
1: Ja, ik heb het in de gaten. In ieder geval harder dan even meer nog opschrijven van mij.
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Ja, je weet niet hoe ze erbij zitten hier. Met onderschot, jachtgeweer, alles erbij hier.
1: Dus ja, nee, wel. Gewoon gelijk.
0: Hey, maar fijn dat ik je spreek, ondanks alle toestanden wat ik net hoorde. Gelukkig gaat het weer goed met je. En de optredens hoop ik dadelijk ook weer. Maar je hebt een nieuwe single uitgebracht. En dat betekent Liefde is als een roos.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat heeft te maken met...
1: Met alles.
0: Ja, want het is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, die titel.
1: Nee, maar het is een oud liedje uit 1981, hè. Dus die titel bestond al.
0: Ja, van Danny Christian.
1: Het liedje bestond al, alleen we hebben dus een ander jasje gemaakt.
0: Kijk, je hebt er gewoon iets moderns van gemaakt.
1: Juist. Ja, ik niet heb producer in overleg met mij.
0: Ja, oké, maar ik wil zeggen, jij moet hem uiteraard zingen. Dus moet dan
1: natuurlijk... Ja, ik moest hem zingen, dat klopt. Ja. Dat wil hij niet doen.
0: Nee. Vandaar dan natuurlijk ook dat je hier terecht bent gekomen. Als was hij niet zo ver gekomen, denk ik.
1: Daar ga je
0: voorzelf
1: luisteren
0: jullie
1: mee, dus ga ik niet zeggen.
0: Ja, nee, ik hou het even vriendelijk, hè, dus nee, maar allemaal alle gekken op een stokje. Hey, in ieder geval, ik zei het al, is van de bekende de zanger Danny Christian.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: En het was eigenlijk jarenlang het vaste waarde in zijn live repertoire. Dus wat dat betreft, ja, het is natuurlijk wel een sprong in de duister en in de risico's die zo'n nummer pakt.
1: Ja, het is altijd een risico. Elke single die je uitbrengt is toch een risico, wordt het niet of wordt het geen. Dat kun je van tevoren nooit zeggen.
0: Ja, klopt.
1: Maar je moet wel wat doen. En ik vond dit echt bij me passen. Ook de tekst wel en het arrangement wat er omheen gezet is. Dus ik denk, ja, dit moet hem worden.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Maar goed, jij hebt inmiddels altijd, ik denk al wel altijd een schat waar je nummer gezongen hebt. En heb je daar wel respons en reacties op gekregen?
1: Ja, genoeg. Ze zingen meestal als ik tweede keer het refrein inzet, dan zingen ze hem direct mee.
0: Kijk.
1: En als ik avondvullend heb optreden, dan wil ik nou eens kijken dat ik het twee keer doe. Mm-hmm. En dan zingen ze bij de tweede keer, zingen ze het meestal allemaal mee.
0: Kijk, het is net zoals aan een proostie, hè? Als je het één keer gehoord hebt, tweede keer zing je gewoon mee.
1: En hij blijft hangen.
0: Ja, dat
1: hoor ik van heel veel mensen. Hij blijft hangen. Het is een oorworm.
0: Ja, kijk, maar dat moet je hebben.
1: Ja, en dan is het hopen dat hij goed verder opgepakt wordt.
0: Ja, maar goed, daar doen we ons best voor. We zijn ook voor hier, dus we gaan de hele regio 8 ook verder buiten. Want ook in het buitenland wordt veel geluisterd naar regio 8. En hier is chauffeurscafé ook, dus heel veel chauffeurs die onderweg zijn. En die aan de bar zitten hier, die zijn met de balletjes mayo bezig. Dus komt allemaal goed. Ja, dat bedoel ik maar even. Hey, maar ik neem aan dat je plaat gewoon te downloaden is via de normale portals, noem maar op.
1: Ja, maar is overal te downloaden. Er is een videoclip bij, ze kunnen via YouTube kunnen ze nog kijken. Dus,
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Dus heel goed.
1: Alle kanten kun je ermee op.
0: Ja, en waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Twente, geboren in Hoge Almelo.
0: Kijk.
1: En ik woon nu net vlak over de grens in Duitsland.
0: Kijk, dus je hebt gekozen voor het Duits leven, zeg maar.
1: Ja, maar we werken alleen nog in Nederland, dus dat maakt niet uit. Het is 20 kilometer van de grens af, dus je bent zo in Nederland.
0: Qua belasting is het altijd beter, denk ik.
1: Nou, dat valt nog wel mee hoor, denken ze soms. Maar bij het ene land geef je wat, in het andere land laat je wat. Ja, het is overal hetzelfde. Ik zeg al, het eind van de maand is het geld ook op.
0: Ja, dat is waar.
1: In Nederland wonen of in Duitsland, geld is gewoon op.
0: Hey, maar wij gaan eerst wat anders doen. We gaan jouw plaat promoten. Dat mag je even zelf doen. Maar alvorens ga ik je wel ontzettend bedanken voor dit leuke interview. Ik wens je nog heel veel succes uiteraard. En mocht je weer een plaat hebben, gewoon mij weer bellen. Of ik ga jou weer bellen. Ik heb zelf wel weer opdracht. Maar ik zou zeggen, kondig je plaat aan, want dat doen we hier altijd zelf. De artiesten mogen het zelf doen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Goed, lieve luisteraars, hier is dan mijn nieuwe single. Liefde is als een roos.
0: Kijk, daar is hij al. Ik wens jou een hele fijne zondag en tot snel.
1: En succes met de uitzending nog.
0: En beterschap. Hoi, hoi.
1: Hoi.

Wie kent hem niet, uiteraard. Ja, ik ken hem wel. In ieder geval Remy Wijnalds, wie kent hem niet? Ja, ik wel. In ieder geval, en heel veel mensen ook wel, de zingende trucker heette dat weer. Maar goed, en hij, ja... Het zijn leuke dingen, want hij kwam ook met het volgende bericht. In ieder geval op camping de Meidoorn in Stroe. Daar is op, even kijken, 9, 10 en 11 oktober een, ja, een truckers weekend. Dus daar kun je naartoe. En ja, er is wel van leuke dingen. Bijvoorbeeld zaterdag van 11 tot 16 uur kun je een tattoo laten zetten. Waar je meer zou moet zelf weten, weet ik allemaal niet. Het is wel dit jaar nog, hè. Dus niet dat je denkt, het is volgend jaar. Remy, die treedt daar op, maar en Sebastian, die treedt daar ook op. Dus er zijn ook artiesten die optreden. En voor de rest, ja, waar gaat het er eigenlijk om? Om die vrachtwagens, want die staan daar. Ja, en die blijven daar ook staan. Dus wat dat betreft, ja, altijd goed bezig. En wat mij betreft, ja, mocht je meer weten... en mochten er meer mensen zijn die zeggen van... nou, ik weet nog wel meer. Of er zijn organisatoren die zeggen van... wij organiseren een truckfestival. Prima, laat het me weten. Daar is het programma ook voor, het Chauffeurscafé. En ja, wie weet, ja, nodig je me een keer uit. Ja, we kunnen ook het programma misschien een keer vanaf de locatie doen. Je weet het niet, of we nemen het daar op en dan nog veel meer. Goed, er is van alles is er mogelijk. Zeker wat betreft het Chauffeurscafé. Goed, voor de rest gewoon lekker blijven reageren. We hebben de kaarten van de Graafschap. Dat je weet, dran kun je WhatsApp naar 0647470022. En voor de pet uiteraard het woord pit. En misschien heb je ze wel allebei. Ik weet het maar nooit. Het kan alle kanten op met mij. Ik doe er in ieder geval niet moeilijk over. En Ray en Beer ook niet. Oftewel, die gaan gewoon naar de zonnebank. Ha, geen zon. Gaan we daarheen.

Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh. En dat op deze zondag alweer. We gaan er lekker tegenaan blijven bij tot 2 uurtje. Fuske mee.

hij alweer. Ja, alweer de laatste plaat van dit uur. Goed, in ieder geval, je weet het. Blijf reageren voor de kaarten en voor de pet. Want ja, het kost allemaal niks.

0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
7: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten, der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zometeen bij Regio 8.

0: de Hoek.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 5,99. Lidl, je verdient het.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
8: Ja, dan zijn we weer in de tweede uur. We gaan er lekker tegenaan. We zijn er tot

0: Het Chauffeurscafé.
1: Ja, we hebben al voor in aankondiging. Hier zie je dan echt de zon voorbij vliegen. Henry de Welling. Met de kont. Op de koekbak. Koekbak, ja. Koekbak.

Ja, blijft toch een lekker nummer dit hoor. Met de kont op de koebak. Ja. En de Wellingen dan wel hier bij het chauffeurscafé. Totdat de klok van 2 in. En we hebben nog heel veel dingen te doen, want we gaan even kijken wat we nog allemaal gaan doen. Want ja, kijk, we hebben zometeen nog, gaan we nog proberen contact te leggen met Mike Appelhof. We hebben dan ook nog, niet te vergeten, onze weerman Gerrit, want die komt ook voorbij. Die gaat ons even vertellen hoe het weer wordt. Nou, ik kan jullie wel vertellen, het was geen 30 graden meer. Dus dat weet ik zo al. Het zal niet best zijn op deze tijd van het jaar, maar je weet me nog. Maar ja, goed, je hoort het in Spanje, overal overlast met regen. Wordt tijd dat ze daar toch eens een keer het water op gaan vangen. Dat is wel handig. Dat scheelt in de zomer weer. Goed, dan hebben we verder nog steeds de petten die we weggeven. Dus je weet het, de kaart hebben we in de graadschap. Ja, ik heb hem hier voor me. En ik zit even te kijken. Ja, het is wel tegen Jong Utrecht. En je zit in vak 34 en die gaat op 0 euro onze kosten regenwacht naar binnen. Ja, ik heb er 2. Even het woordje dran, want je hebt het naar het bekende 06-nummer. En ook voor de pet. En uiteraard, vergeet niet, ik heb nog een heleboel petten, dus geen nood. Er is op dit moment nog 1 in de studio liggen. En die wordt volgende week weer aangevuld. Ja, dat gaat gewoon door. Goed, en ik zei het al, Remy die gaat optreden bij een van de truck-event. En ik zal proberen om het toch zoveel mogelijk op onze Facebookpagina te delen. Dus ja, ben je ook iemand die een event organiseert? Veroorzaakt. Ja, dat is allemaal een woord trouwens. Ja, allemaal. En je wilt toch een beetje publiciteit hebben? Laat het mij weten. Alles wat met trucks te maken heeft, gewoon even WhatsAppen. En dan komt het allemaal goed. En wie weet nodig je gewoon even de studio. Kan je alles uitleggen. Of via de telefoon kan natuurlijk ook nog. De wegen zijn hier onbegrensd, wat dat betreft. We hebben geen snelheidslimits hier, dus ook geen tachografen en kilometerregistraties. Het vliegt hier gewoon voorbij. Maar goed, laten we het niet vergeten. Het is morgen in ieder geval maandag. Hoewel niet iedereen het leuk vindt om je aan te herinneren, maar de chauffeurs ook. Ja, die gaan vanavond om 10 uur naar bed. Vanmorgen 4 uur, 5 uur, 3 uur. Ja, dan zijn al de eerste truckers weer op pad. Want die worden weer bevoorraden, dus vandaar. Oftewel, de maandag komt er weer aan. Hier is Monday Comes Again.

0: Ja, ik was even aan het luchtgitaar spelen. Dat wil ik wel eens een keer leuk uitpakken. In dit geval dus ook, ja. Dus vandaar. Goed, in ieder geval, ik ben even kijken, want ik ga zometeen dus uiteraard proberen Mike Appelhof te bakken te krijgen. En daarna onze Gerrit, ja, onze weerman, die gaat vertellen wat het weer wordt. Voor de rest kun je gewoon blijven reageren. Je weet het, 0647470022. Want zometeen gaat de machine lopen voor de kaarten voor de Graafschap. Dus wil jij ook naar de Graafschap op kosten van regio 8? In ieder geval 9 oktober tegen Jong Utrecht. Nu is je kans nog, je kunt nu nog in ieder geval het woordje dran even wat chappen. Want op het moment dat ik dadelijk in de volgende plaats sta, gaat de machine rennen. Hier, die gaat het nummertje eruit zoeken. En wie weet krijg jij de kaarten. Ja, je weet het maar nooit. Niet geschoten is altijd mis, dus ja, wil je daarheen? Geen probleem. Wij maken geen onderscheid, het gaat allemaal vanzelf. En voor de rest, ja, zometeen is uiteraard ook nog onze artiest en Gerrit. En wat ik ook al had, ja, het was in ieder geval dus waar was het eigenlijk ook alweer? Het was namelijk in, waar had ik het nou gezien? Oh ja, het was zaterdag in ieder geval, tussen 19 en 11 oktober op de camping Meidoorn in Stroe. Ja, daar is in ieder geval een truckersmeeting, of een truckweekend, mag je het ook noemen. En daar zijn optredens van Sebastian en Remy Wijnands. En zaterdags van, dan moet ik even snel kijken, van 11 tot 16 uur kun je, ja, een tattoo laten zetten. Of dat helemaal gratis is, dat weet ik niet, maar dat hoor ik dan misschien vanzelf wel. Ja, en als het gratis is, houd er rekening mee. Kwaliteit wordt niet op gelet, hè. Dat kennen ze niet voor dat geld. Ja, het is gratis, denk ik dan.
1: Dit is Regio 8.
0: Ja.
1: Het ritme van de Achterhoek.
0: Zo is het.

0: Wiggo staat hier tegenwoordig, ook in de studio. En het komt er gewoon binnenlopen en alles en nog veel meer. Goed, hey, maar ja, het is even kijken op de klok. De hoogste tijd. We gaan hem even erbij halen. Ja. Want ik heb gebeld en ik heb het de bakken gekregen. En ik heb hem ook aan de lijn, dus wat bij deze ga ik hem ook begroeten. Ik zeg in ieder geval, Mike, een bijzonder goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, mooi hè. Dat doet het bij mij
1: mooi
0: niet.
1: Applaus.
0: Ja, het is echt. Ik vind het altijd ergst. Ik krijg nooit zo'n applaus. Ik ben er lopen hier. Dat is meer zoiets van, oh god, daar is die weer. Ja, weet je wel. Liever niet. Maar ja, je doet er niks aan. Hey, fijn dat ik je spreek. Want je hebt een nieuwe single uitgebracht en dat is helemaal kwijt.
1: Dat klopt, ja.
0: Dat is niet het nummer, maar zo heet de titel, hè. Laten we dat erbij zijn. En het is alweer je derde single?
1: Ja, binnen een jaar, ja.
0: Ja, dat is
1: binnen een jaar, ja.
0: Nee, eerlijk gezegd, dat is niet niks binnen een jaar natuurlijk, hè?
1: Nee, we moeten door, hè?
0: Ja, dat bedoel ik maar even. Dus, samen met Jeroen en Robert heb je dat voor elkaar gestand.
1: Ja.
0: Kijk. Klopt. En want het gaat eigenlijk, als ik het goed vernomen heb en geïnformeerd ben, dan gaat het eigenlijk om, over een nummer gaat over een weg zijn van een vrouw. En daardoor Ik weet niet, leg het maar uit. Want voor mij wordt het een beetje lastig nu.
1: Je vraagt je af of je wel goed genoeg bent voor zo'n vrouw die altijd maar in Dubai en Marbella zit en dure kleren draagt. Ah. Dat je jezelf afvraagt of je wel goed genoeg bent. En dat je dan door die twijfel ben je het helemaal kwijt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik loop ook wel eens niet door Dubai, maar in ieder geval wel in Spanje door dure winkelstraat en dan zie ik ze ook wel lopen. En dan heb ik zoiets van, oké.
1: Ja.
0: Ziet er goed uit, maar niet voor mij.
1: Nee, nou, dat precies, ja.
0: Nou, dat is wel heel doeltreffend. Dan heb ik nog, toch, gezien dat vandaag dierendag is, de stier bij de horens gepakt.
1: Ja, nou, precies.
0: Ja, mooi hè, dat is weer zo'n sprakje. Gaat allemaal goed. Hé, maar heb je al wel reacties gekregen op je single, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Het is denk ik ook wel een plaat die heel goed bij me past. En heel veel mensen vinden het ook wel mijn beste liedje tot nu toe.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is altijd weer afwachten wat het allemaal gaat doen.
0: Ja, maar ja, goed, dat is toch. Dus, het mooiste is, we gaan het promoten ook hier in de regio Achterhoek en verder buiten. Liemers en noem maar op. Ook in het buitenland wordt veel geluisterd naar regio Achterhoek. Dus wat dat betreft, we gaan ook de grens over.
1: Ja, nou, leuk. Ja, superleuk.
0: Dat is altijd zo. Hé, hey, ik neem je plaat gewoon te dalen als je normale portal, Spotify, noem maar op.
1: Wat zei je?
0: Je plaat is ook te downloaden via normale portals, zeg maar, de Spotify.
1: Ja, zeker. Ja, overal te streamen, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Hé, maar het is gebruikelijk hier bij ons café, want er zijn heel veel chauffeurs aan het café hier. En die hebben allemaal zoiets van, oké, je mag zelf even je plaat aankondigen. Dan gaan we knallen hier.
1: Nou, gaan we doen. Ja, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik vond het superleuk en hopelijk tot snel. En hierbij mijn nieuwe single helemaal kwijt.
0: Kijk, de knalde gewoon in hier. Ik wens jou een hele fijne zondag en wie weet tot heel snel.
1: Dankjewel, doei.
0: Hey, hoi.

0: Doheem, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
1: Vanmiddag is het zonnig en het is ook vrij rustig. Bij weinig wind zal de temperatuur oplopen naar 21 tot 22 graden. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen, koelt het af naar een graad of 8 tot 9. En morgen beginnen we de dag grijs met wat mist en nevel. Dat lost ook weer op. En dan hebben we ook weer een prima dag voor de boeg met temperaturen van rond de 22 graden. Ook dinsdag doet nog goed mee met veel zon en temperaturen van een graad of 22. Woensdag is er meer bewolking. Later op de dag volgt dan wat regen. Voor die tijd kan het nog 19 tot 20 graden worden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm met temperaturen van een graad of 16, 's nachts een graad of 9. En overdag hebben we dan enkele buien met tussendoor ook wel wat zon.
2: Nou, volgens mij, als ik me niet vergis, moeten we dadelijk gaan krabben. Ja, hey, maar hij is binnen. Ja, hij is binnen. Hij is binnengekomen, ja. Hey, Jacques, hoe is het ermee?
3: Ja, goed. Met jou?
2: Ja, prima. Prima. Prima.
3: Het is goed weer.
2: Ja, nog wel. Maar je hoort het vanaf donderdag...
3: Ja, ja, we moeten er maar volop van genieten. Ja, tenminste, dat ga jij binnen nu en een goede 25 minuten ook doen. Dus,
2: dat hoop je dan, hè?
3: Hoop je dan. Ja, moet je nog werken? Dat kan natuurlijk
2: nee,
3: ook.
2: Nee.
3: Ja, dat dacht ik al. Jij en werken?
2: Ja, nou, maar dat is het meestal... meestal ben ik met... Ja, nee, laat maar. Ik ga er niet eens op in. Het is helemaal geen zin. Fijn dat je er bent. Want wat ga je doen vanmiddag? Ja, een programma maken. Presenteren.
3: Dat. Ja. Muziek draaien vooral. Het is dierendag natuurlijk. Dus stuur vooral foto's van je huisdieren. Vind ik leuk om te zien. En laat vooral weten wat ik voor je kan draaien. Het is de zondagmiddag, dus lekker relaxed. Laat weten wat ik voor je kan draaien. Ja, en ik heb trouwens... Ik reed onderweg naar de studio en... ik kwam een eikel tegen, jongen. Dat is niet normaal. Je kunt echt letterlijk ook. Je kunt echt merken dat de herfst weer is begonnen. Ik vertel je daar zo meteen ook wel meer over. Maar ja. Goh, wat een eikel.
2: Ja, goed. Ik heb het met die herfst altijd. Als ik ergens parkeerplaats op loop, dan denk je... Er liggen wel heel veel eikels hier.
3: Ja, dat bedoel ik, ja.
2: Die rijden dan ook nog rond daar, hè?
3: Dus je hebt er dan in de herfstperiode altijd twee keer zoveel last van.
2: Ja.
3: En heb je ook nog wielrenners die niet opletten. Ook zo vervelend.
2: Ja, dat noem ik een eikel op een fiets.
3: Ja, dat is ook een eikel. Ja, dat...
2: Dus als ze niet opletten, zo zijn er heel veel dingen, joh.
3: Jij bent ook een wielrenner, toch? Of,
2: Ja, zeker. Ik heb alleen geen fiets, maar voor de rest...
3: Ja, precies.
2: Goed, voor de rest is geen nieuws, want ik hoor weer een of andere... Ik bespeur toch ene stress in jouw stem...
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb eigenlijk verder vrij weinig te melden. Het is een rustige week geweest afgelopen week.
2: Ja, daar ben je lekker mee.
3: Ook wel eens lekker.
2: Ja, hoe gaat het met je?
3: Goed, met jou?
2: Ja, jammer dat je zegt goed, want dan hebben we ook niks meer te kweken. Dan zijn we klaar.
3: Nee.
2: Ja,
3: dat is
2: maar mij gaat ook fantastisch licht.
3: Ja, wat dan? Wat
2: Kijk,
3: is er?
2: Dat bedoel ik nou. En dan ga je vragen, zie. Altijd minder als je zegt van het gaat goed, want dan is er geen spraakstof.
3: Nee, dat is ook zo. Nee, het gaat bizar slecht. Maar dat kan, als de luisteraar er weer bij is, dan word ik weer helemaal vrolijk. Dat weet je ook wel, toch?
2: Ja, tuurlijk. Ik geloof het gelijk.

dat is een hele mooie plaat, dit trouwens. Ja. Paul Young, Love of the Common People. En dan een mooie heerlijk hier bij Regio 8, het Chauffeurscafé. Tot aan de klok van 2 uur. Goed, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb zeker nog meer. Want we gaan zo meteen nog een zoekje draaien. Dat is speciaal voor Erik. En ja, ik weet dat het een keuze kent. Maar ja, het is allemaal een beetje op het laatste moment. Want er komt van alles binnen. De kaarten voor de gastschap, die zijn inmiddels vergeven. En degene die ze ontvangen heeft, van in ieder geval van harte gefeliciteerd. En nog heel veel plezier ermee. En denk aan ons, aan de Chauffeurscafé. Want ja, daar komen ze dan weer vandaan. Goed, ik heb een volgende plaat. Ja, die is voor Erik uit Vassenveld. En ja, ik moet een beetje schippen en schappen en bij elkaar drukken en nog veel meer. Want ja, natuurlijk fanatieke fan van onze Max, die vandaag gewonnen heeft. Dat was al in het nieuws, dat was al bekend. Dus daar hoef ik al helemaal niks over te vertellen. Goed, en dan moest ik even het basketblaadje bijdraaien. Nou, ik heb er één gevonden. De scheidsrechter moet er een paar in elkaar schuiven. Want ga ik het allemaal niet redden met die verzoekjes. Een beetje druk vandaag. Ook op de Facebookpagina Chauffeurscafé. Je weet het, vergeet hem niet te liken. Ook daar gewoon kun je like je links en nog veel meer achterlaten. En verzoekjes ook. En dan komt het ook allemaal weer goed. En nou ja, je weet het maar nooit, hè. Dus het komt allemaal goed. Ja, ja, het is goed. Er zit er weer één aan de bel te trekken. Maar ja, goed, je hoeft niet te vragen wie, want die is net binnenkomen lopen. Dus wat dat betreft, speciaal voor jou in ieder geval, Erik. En nog alle truckers. Oftewel, de koning van de linkerbaan.

0: hartstikke braaf, dit dan zeg ik het zelf.
1: De zon spreekt, daar rijdt de koning van de linkerbaan. Laat die diesel lekker.
0: Goed, in ieder geval, blijf gewoon lekker reageren. Ook zometeen straks na 2. Daar komt Sven weer voorbij vliegen. Als verkapte chauffeurscafé 2. Maar goed, het maakt niet allemaal, het maakt niks uit. Dus het is heel heet, kent geen tijd. Bij Sven niet, ja. En ze waren aan te kijken van, hij kan even niks zeggen, mond vol met die hakballen hier. Dus, en die zijn heet. Heel heet. Goed, blijf gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. Want ik ben even aan het zoeken, want ik ben, ik ben de hele morgen aan zoek naar een verzoekje. Die werd aangevraagd en die komt vanuit de Duitse kant. Ja, Duitse kant in die zin, over de grens. En dan hoop ik dat ik hem heel snel weer terug kan vinden, want ik er was weer voorbij vliegen. Als verkapte chauffeurscafé 2. Maar goed, het maakt niet allemaal, het maakt niks uit. Dus het is heel heet, kent geen tijd. Bij Sven niet, ja. En ze waren aan te kijken van, hij kan even niks zeggen, mond vol met die hakballen hier. Dus, en die zijn heet. Heel heet. Goed, blijf gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. Want ik ben even aan het zoeken, want ik ben, ik ben de hele morgen aan het zoeken naar een verzoekje. Die werd aangevraagd en die komt vanuit de Duitse kant. Ja, Duitse kant in die zin,

0: Goed, het is een blaadje en ja, dat is een beetje toch wel ja, een gevoelig blaadje. Maar ik wil hem wel draaien, want ik vind hem echt ja, gewoon goed gevonden. Het is een Duitsstalig nummer. En die eert in ieder geval alle Duitse overleden, maar ook Nederlandse overleden truckers. De vrienden, collega's die niet meer onder ons zijn. Dus vandaar dat ik hem mag draaien met eerbied. En best wel met respect.
1: Wir Trucker fahren seit vielen Jahren auf den Straßen hin und her.

helaas, gezien de tijdwerk moet het nog inkorten. Maar goed, ik beloof hem, volgende week draai ik hem gewoon helemaal. Het is gewoon een geweldig mooi nummer. Ik zeg in ieder geval heel veel plezier met mijn collega Sven. Die zit tegenover. Die gaat zometeen de boel voor de kop zetten hier. En opruimen uiteraard. En wat mij betreft, tot volgende week. Rij en vrij voorzichtig, denken wij.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
1: Welkoop.
2: Weet wat te doen.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
6: Ja, wo gibt's denn sowas?
5: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppeladler, goed und lekker.
5: Let op, graag vooraf reserveren.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka.
3: voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom! Weet wat te doen.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Sven Dimmendaal.
19: Regio 8, de zondagmiddag Dierendag. Stuur even een foto van jouw dier naar de studio. Vind ik leuk om te zien, draai ik zometeen Barry White. Naar de script.

Regio 8, Barry White. Ja, Barry White, die zat eigenlijk helemaal niet te wachten op een carrière als zanger. Wist je dat? Regio 8. Hij zag zichzelf vooral als producer en songwriter en wilde dus liever andere artiesten heel groot maken. En zijn beroemde diepe stem, die je dus vandaag de dag kent, kwam eigenlijk min of meer per ongeluk op de voorgrond toen hij demos inzong om te laten horen hoe een nummer zou moeten klinken. En toen besloot ze, nou weet je wat Barry, jij kan best wel heel erg goed zingen. Ga zelf eens even lekker hits maken. En zo gezegd, zo gedaan, wilde hij in eerste instantie niet. Maar is maar goed dat hij het toch heeft gedaan. Want je kent hem nu onder andere van de grote hits die ik net voor je draaide. You are the first, the last, my everything. Dit is Regio 8, goedemiddag. De zondagmiddag 4 oktober, 14:15. Het is Werelddierendag. Er is ontzettend veel aandacht voor de huisdieren. En ik ben heel benieuwd naar jouw huisdier. Laat mij als Achterhoeker even zien hoe jouw huisdier er op dit moment bij ligt. 0647 47 0022. Een fotootje van je huisdier vind ik super schattig om te zien via de app van Regio 8. Zometeen Keen onderweg naar Bunny M en Gotta Go Home.

en Somewhere Only We Know. Ergens waar alleen jij en ik weten dat het bestaat. Een bijzondere plek is dat ook. Trouwens, wist je dat Keen, de band die ik dus net draaide, niet vernoemd is naar een bandlid? De naam komt namelijk van Cherry Keen, een familievriendin die de jongens enorm aanmoedigde om muziek te blijven maken. En ze liet zelfs de pianist Tim Rice heel veel geld na, waarmee de band dus verder kon. En dus zonder mevrouw Keen misschien ook geen Somewhere Only We Know. En dan hadden we dus de afgelopen 4 minuten toch iets moois anders moeten verzinnen. Blij dat ze zo erg deze band heeft gesteund, want daardoor heeft Keen een hele mooie carrière achter de rug. Met grote hits, waaronder dus ook Somewhere Only We Know. Dit is Regio 8, het is Dierendag. Ik zie onder andere een berichtje van Erik voorbij komen. Ha, amigo Sven. Na een prachtige F1-race luistert wie weer lekker mee uit Varsseveld. Laat maar een mooi plaatje horen. Iets van DJ Chesto of zoiets. Die heeft Gerard vorige uur al gedraaid. Heb je nog een andere suggestie? Laat het even weten. Groeten Erik uit Varsseveld. Dan komt er ook nog een foto binnen van Sonja. Ik vroeg om even jouw dieren, huisdierfoto te sturen naar de app van Regio 8. Hoe ziet jouw dier eruit? Wat doet hij op dit moment? Ligt hij er een beetje relaxed bij? Foto van Sonja en ze zegt, dit is Joep. Joep is een blije, trouwe hond. Hij vindt een wandeling zwemmen met de bal spelen heel leuk. Daarnaast is het echt een knuffelkont en volgt me altijd waar ik ben. En ik zie dus een foto van een zwarte labrador is het, denk ik. Super schattig, hartstikke leuk met de bal spelen in het weiland. Hartstikke leuk om die foto's te zien via de app van Regio 8. Hoe heb jij jouw huisdier vandaag in het zonnetje gezet? Laat het even.

0: Pijnstiller.
1: Nieuwe muziek uit de Achterhoek. Suzanne en Freek, je hoorde Pijnstiller. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Want het is dan wel zondag, maar er staat nog een vertraging die is gemeld op de A12. Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 4 minuten over 5 kilometer. En ook de andere kant op, Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven. 5 minuten over 5 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
2: Dit is Regio 8.
1: Ja, Sonja stuurde net een foto van haar hond. Niet van een Labrador, maar van een Golden Retriever. En Karen stuurde ook een foto van 2 superschattige honden. Blijf ze vooral sturen, die foto's van jouw huisdieren. Leuk om te zien.
2: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.
3: Somebody say we got a new friend.

je wacht. Somber and My Body Isn't Ready. Zometeen nieuwe muziek van Nick Schilder onderweg. Smile komt eraan. Dat is ook zo. Hey, eerst nog even een vraag van Erik behandelen. Want Erik uit Varsseveld stuurde mij net de vraag naar aanleiding van een file. De file richting Duitsland op de A12 kan niet aan de grenscontrole liggen, toch? Want die is er niet meer. En wel file en geen ongelukken. Leg me dat eens uit. Ja, Erik, dat klopt. Er staat een file op de A12. Die staat bij Duiven. Tussen Arnhem en Duiven. Knooppunt Oudijk en Duiven. Doe je 5 minuten langer over. Dus dat ligt niet aan de grenscontrole. Want richting Duitsland, die grenscontrole, dan heb je daar last vanaf knooppunt Oudijk. En niet vanaf, zeg maar, Duiven. Ja, of er moet inderdaad een ongeluk gebeurd zijn. Maar die grenscontrole, inderdaad, dat is dan wel weer goed nieuws. Die is verplaatst. Althans, die is dus verplaatst naar Duitsland. En dat is een beetje dus, daar wordt het rijdende verkeer, daaruit worden dus gewoon een aantal opvallende voertuigen uitgehaald. Zoals Nederland dat eigenlijk al heel lang doet. En dus heb je niet meer inderdaad van die lange files bij de grenscontrole. Dus Erik, inderdaad, het ligt niet aan de grenscontrole. Maar een file kan natuurlijk ook gewoon ontstaan door hele verschillende manieren. Van bijvoorbeeld iets wat op de weg ligt, een voorwerp wat op de weg ligt. Mensen die niet kunnen invoegen, gebeurt ook heel regelmatig. En bovendien staat het daar bij Duiven gewoon eigenlijk altijd vast. Dat is, wanneer je daar ook langskomt, het staat daar altijd vast. Daar bij de IKEA daar in de buurt is het invoegen geblazen zo ongelooflijk moeilijk voor sommige mensen dat het alleen maar files oplevert daar. Maar goed, hopelijk dat wanneer de A12 driebaans wordt, dat probleem ook is opgelost. Muziek van Dotan nu, dit is Hungry.

Smaal hoorde je op Regio 8. Ja, en hij schreef dit samen met de Vlaamse DJ-producer Brian V. Naar aanleiding van iets dat zijn jongste dochter heeft meegemaakt. Want achter deze vrolijke plaat zit toch eigenlijk een behoorlijk persoonlijk verhaal. De dochter van Nick Schilder die kreeg namelijk een vervelende opmerking naar haar hoofd gegooid op school. Maar glimlachte, haalde haar schouders op en liep dus gewoon verder. En toen dacht Nick, daar zit een liedje in. Hij ging achter de piano zitten, schreef het refrein en samen met Brian V werd het uiteindelijk deze smile die je dus net hoorde. Ja, het is toch belangrijk, hè, wat mensen ook van je vinden. Hou de eer aan jezelf. Vertrouw op jezelf dat jij in ieder geval wel goed genoeg bent. Het verhaal van Nick Schilder en zijn dochter. Smile hoorde je.

Simple Minds. Promised you a miracle. Dit is Regio 8. Ja, en de Eikels, ze zijn er weer. Nou ja, je hebt ze altijd wel, de Eikels. Maar in de herfstperiode heb je er toch extra last van. Ik vertel je zo, ik was straks een uur geleden onderweg richting de studio. Inmiddels anderhalf uur geleden ongeveer. En ja, wat me toen overkwam... Het is echt niet prettig als je aan het rijden bent. En misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Je hoort zometeen het hele verhaal na het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Het laatste nieuws uit jouw regio lees je uiteraard op onze website regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
0: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
0: Social deal, deals die je niet mag missen. Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppenadler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppenadler, goed und lekker.
3: Let op, graag vooraf reserveren.
2: Gebruik je Android

0: Korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Sven Dimmendaal.
8: Ze zijn er weer, de Eikels. Nee, wacht even. Dat klinkt ook heel gek. Nou, dat vertel ik zo meteen na Jan Otting Band. Pas, man. Ook nog Mark Hemmer onderweg, zo.

Regio 8, Mark Amber and The Proof. Regio 8. Ja, Eikels, ze zijn er weer. Ja, trouwens, ik sta nu deze tune in. Maar eigenlijk voel ik me meer een beetje dit. Ja. Het is ontzettend irritant. De Eikels. En dan heb ik het niet over mensen. Ik bedoel, hè, ik ben ook een mens. Ik noem mensen geen Eikels. Dat is niet netjes. Maar het is herfst. En ze vallen dus weer uit de bomen, de Eikels. Daar heb ik het over. En nou was ik er goed, zeg maar, inmiddels anderhalf, twee uur geleden onderweg richting de studio hier in Ulft. Prachtig weer, hartstikke mooi, geen vuiltje aan de lucht. Ik rijd dus onderweg, de Gendringse weg, die ken je waarschijnlijk wel, rijd ik dus richting de studio. En ik schrik me helemaal de pleuris. Dat komt omdat er dan, je rijdt dan gewoon, je zit lekker te genieten van de muziek die op de radio is. En opeens valt er zo'n gigantische eikel op je dak. Oh, en dat klinkt dan altijd zo loei hard. En daar schrik je dan echt gewoon net helemaal het lablazerus van. Ja, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar het is dan net een beetje alsof je tijdens het rijden moet niezen, weet je wel. Dat voelt het ook net even twee seconden Russisch roulette, wat je aan het spelen bent. Dat heb ik dus ook als er zo'n eikel op je dak valt. Die zie je niet aankomen. Nou, heb ik een vraag aan jou eigenlijk. Herken jij dit ook? En schrik jij daar ook altijd zo heel erg van? En wat doe jij dan eventueel? Zet je dan de auto even aan de kant? Misschien, hè, dat je denkt van, poeh, even bijkomen. Rij je gewoon door, zet je de muziek wat harder, dat je weet dat het seizoen van de eikels weer aanbreekt. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je niet zo hard schrikt in die auto? Want ja, eigenlijk is het ook gewoon levensgevaarlijk. Je zou maar net een verkeerde stuurbeweging maken omdat je zo gigantisch hard schrikt. Laat het even weten.

Kings of Leon op Regio 8. Ja, en dit is dus eigenlijk gewoon een familiebedrijf, hè? Kings of Leon is dus een familiebedrijf. Drie broers, één neef. En de naam Kings of Leon komt van opa Leon. Dat je dat ook weer even weet. Ja, andere families die beginnen, weet ik veel, een schildersbedrijf of zo. Deze jongens dachten gewoon, laten we gewoon lekker muziek maken en zingen over seks of zo. Ja, zoiets. Dat kan natuurlijk ook gewoon, toch? En razend populair dat ze zijn, de mannen van Kings of Leon dus. Regio 8 met zometeen George Michael en Mary J. Blige na Kim Wilde en Kids in America.

0: George Michael en Mary J. Blige. S. Hoorde je op Regio 8. Laten we even kijken naar hoe het op dit moment op de weg is. En ik kan je vertellen, dat valt reuze mee. De A12 staat er eentje Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 4 minuten over 4 kilometer. Sterkte als je in de file hier in de regio staat.
1: Dit is Regio 8.
0: Ja, op deze dierendag. Laat even een foto van je huisdier zien in de app van Regio 8. 0647-470022. Fancy Joy onderweg naar James T. Wee.
1: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

Dance Joy, Divine Feelings. Ja, het is muziek die ik eigenlijk lang niet gehoord heb. Ik ken namelijk eigenlijk weinig muziek van Dance Joy. Behalve deze. Weet je wel? Die met die... ja, wat is het? Het is niet echt een gitaar. Het is meer een ukulele, geloof ik. En een Riptide. I was scared of dentists and the dark. Maar misschien moet ik toch wel eens wat meer muziek van Dance Joy in mijn playlist gaan zetten. Want het is... Het is geen verkeerde muziek op zich. Divine Feelings hoorde je dus. En dit is natuurlijk die bekende Riptide. Die kennen we allemaal natuurlijk. Die heb ik trouwens ook ooit geoefend op de gitaar. Best leuk, leuk en goed om te doen en goed om te oefenen. Deze is iets moeilijker, denk ik. Ace of Base.

weekend van Regio 8. Bijna 4 uur op je zondagmiddag. Deze prachtige dierendag. Allemaal leuke foto's binnengekomen via de app vanmiddag. Van huisdieren, honden, katten zie ik voorbij komen. Super schattig. Ja, maak er nog even een mooie avond van. Met je huisdier. Gooi hem niet op de barbecue. We zijn geen China, hè. Dus zullen ze in China ook dierendag hebben? Dat ze gewoon één dag lang geen honden eten of zo? Ja, goed. Ja, bijna 4 uur. Zometeen extra veel muziek voor je hier bij Regio 8. Dus blijf lekker luisteren. Ik zie onder andere Alex Warren. Ik zie, ja, wat zie ik allemaal voorbij komen. Madonna zie ik nog voorbij komen. Guns N' Roses komt later vanavond ook nog voorbij. Heerlijke muziek dus. Dat allemaal na 4 hier bij Regio 8. Morgen uiteraard je werkdag weer lekker opstarten. Met Achterhoek wordt wakker. Marcel Vermeer is dan weer bij je. En in de middag de mannen van Get A Grip. En 's middags sluit je werkdag lekker af. Dat doe je met Veerle op 8. Veerle Den Hartog is dan bij je met het einde van je werkdag. Maak er een mooie avond van. Geniet ervan. En luister vooral naar Regio 8. Draai ik nog even Duran voor je.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Daaraan!
10: Kom aanstaande vrijdag 9 oktober naar Stadion De Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Jong FC Utrecht. De wedstrijd begint om 8 uur 's avonds. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door De Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door De Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
11: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog, bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: In de Achterhoek regelen we het samen.
6: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
7: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
8: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.

0: je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan dat record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saoedi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
14: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Sneldoortrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan dat record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hadden we prima weer. De zon scheen de dag door volop en er was weinig wind. Temperatuur liep op naar een graad of 22. Vanavond en komende nacht dan is het vrij helder. Het koelt dan af naar 8 tot 9 graden. En morgen dan hebben we ook een dag die grijs begint. Later in de ochtend komt de zon erdoor. En dan hebben we ook een prima dag voor de boeg met ook een graad of 22. Dinsdag is het nog niet zo heel veel anders. Misschien in de middag wat meer bewolking. Maar dan kan het ook 22 graden worden en blijft het droog bij weinig wind. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan anders. In de middag meer bewolking, maar het wordt voor die tijd nog 19 tot 20 graden. In de avond en de nacht naar de donderdag volgt dan wat regen. En vanaf donderdag zitten we in de koelere lucht met een graad of 16 overdag. Het is dan wat licht wisselvallig met wolkenvelden, maar tussendoor ook wel zon.

net aan doen, wat gaat van zij, ai dat maar lot. Kattenkwot, kattenkwot, hele dagen kattenkwot. Ik zal zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

dan zei hij dat maar lot. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Ik zou zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

0: Hij er twee.
1: Kattenkwaad, kattenkwaad.
0: Hele dagen kattenkwaad. Altijd wollen we net dat doen. Maar vaak van zij,
1: hij dat belaat.
0: Kattenkwaad, kattenkwaad. Hele dagen kattenkwaad. Soms zo graag dat nog eens doen. Maar ja, het is nooit te laat.

0: veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer. Helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Het ritme. Britney, bitch.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel.

0: in Slakmengdagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
2: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte, heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2. Dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga
0: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.

0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïne-shakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct liest voor het kopen de verpakking.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vandaag de laatste dag van de One and a Half Days. Met korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
8: Honda, the power of dreams.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeijners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen

0: Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
9: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Hens van Voordeel.
0: Aldi.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl. Of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William

0: Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noom. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur op Arnhem.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande

uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur, we gaan weer.